Eén tel ik af naar een nieuw begin. Twee, drie sla de eerste over. Achterover val ik als een domino blok. Blokkeer de vieze setting die me steeds in de roes duwt. Stuurboord zelfmoord nooit. Links en krom geplooid. Verleden plooit brein net als origami. Van niks geen spijt, zoals anders dat gaat niet. Drop, drop de bars op de kick. De losse noot beat en de string steeds slick. Kneed voor hun tekst in de track feedback. Zelf een kleine klep, maar vraag hou je back. Zet het op je playlist.

Dann lohnt es. Ich habe doch gesagt, ich tue nicht.

He's off the simple.

Yeah.

I don't know.

0: is Urgent FM.
1: 7 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: Goed nieuws voor alle fietsers in Gent. Na Sint-Denijs-Westrem, de Rooigemlaan en de Dampoort is er nu een vierde Bike Republic winkel in Gent. Op de Nederkouter in de voormalige Easy Ride kan je terecht voor herstellingen. Iedereen is welkom. Je kan er ook een nieuwe fiets kopen van topmerken zoals Gazelle, Tenways en Veloretti. Bovendien zijn het in alle vier de Gentse winkels van 9 tot en met 13 juni open deurdagen. Met kortingen tot wel €450. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

0: Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: De Vlaamse regering biedt bijna 120 miljoen euro subsidies aan om Volvocar in Gent te houden. Dat blijkt uit een intentieverklaring van Vlaams minister-president Matthias Diependaal aan het bedrijf, schrijft HLN. Het is al maanden erg onrustig over de toekomst van de fabriek. Afgelopen week lag die ook al 3 dagen stil door een staking bij een leverancier. Journalist Timmy van Diepen.
3: Volvo heeft een aantal jaar geleden beslist om een nieuwe fabriek te openen in Slowakije, waardoor nu de vrees is eigenlijk dat er in Gent wel eens banen zouden kunnen verloren gaan als er natuurlijk productie wordt verschoven van Gent naar Slowakije. Maar dat bedrag komt er alleen maar als Volvo natuurlijk zelf ook eerst investeert.
2: Vorig jaar werden er ook al 10% minder Volvo-auto's verkocht. Proximus gaat zijn 5G-netwerk opsplitsen bij grote evenementen en dat is een primeur in ons land. Vanmiddag wordt de opsplitsing voor het eerst gebruikt in de oefenwedstrijd tussen België en Tunesië. Je hoort Esther Heijmans van Proximus.
4: Je kan 5G-slicing eigenlijk het best vergelijken met een autosnelweg met meerdere virtuele rijstroken. En 3 gaan we vrijhouden voor cruciale diensten in en rond het stadion. 1 voor de communicatie van de medische hulpdiensten, 1 voor het filmen en het uitzenden van de match en 1 voor al het betaalverkeer in en rond het stadion.
2: Het is de bedoeling om de technologie later ook in te zetten op grote evenementen zoals festivals en zo. Het Amerikaanse leger heeft vannacht verschillende aanvallen uitgevoerd op Iran. Er werden onder meer verschillende radarinstallaties bij de straat van Hormuz geraakt. Eerder zou het leger ook 4 Iraanse drones en verschillende raketten hebben neergehaald. Die waren gericht op schepen in de straat van Hormuz. Ook de golfstaten Kuwait en Bahrein hebben aanvallen gemeld. De voorbije dagen waren er ook al verschillende beschietingen in het Midden-Oosten. In Florence in Frankrijk wordt morgen een witte mars gehouden ter nagedachtenis van Liana. Dat is het meisje van 11 dat vorige week verdween. Haar lichaam werd donderdag dood teruggevonden in een graansilo. Een verdachte van 41 werd opgepakt. Hij weigert mee te werken aan het onderzoek. Eerder liepen er ook al klachten tegen hem wegens zedenfeiten met minderjarigen. Sport dan, de Belgische voetbalvrouwen hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg makkelijk gewonnen. Het werd 6-0. De Flames blijven wel tweede in hun groep. Ze hebben evenveel punten als leider Schotland, maar een slechter doelpuntensaldo. Om groepswinnaar te worden hebben de Flames dinsdag een monsterscore nodig tegen opnieuw Luxemburg. En de spelers van de Iraanse nationale ploeg hebben hun visa gekregen voor de VS voor het WK voetbal. Door het conflict in het Midden-Oosten is de relatie tussen Iran en de VS erg gespannen. Het duurde dan ook erg lang voor de Iraanse spelers toestemming kregen om de VS binnen te mogen. Iran zit op het WK in de groep met de Rode Duivels. Op 21 juni spelen ze tegen elkaar. Het WK begint volgende week donderdag. De dag start zwaar bewolkt, daarna geleidelijk buien. Deze namiddag mogelijk onweer met maxima tot 19 graden. Morgen overwegend droog bij maxima tot opnieuw 19 graden. Maandag wisselvallig, wel warmer bij zo'n 23 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

zo geluk in mijn leven. Probeer werk met rust te combineren. Was vroeger een vogel, maar viel door de druk uit de lucht naar beneden. Zat in een put, wil terug kunnen zweven. Haast en spoed is zelden goed, geduld is een zegen. Het is een lang proces, moet leren onrust te negeren. Nog steeds op zoek naar hoe ik moet leven. Woede en onvrede kunnen worden vermeden. Het is een eeuwige strijd met mezelf. Wou niet voldoen aan de eisen gesteld. Kijk erop terug, nu begrijp ik ze wel. Blijf een rebel, kan alleen gelukkig zijn. Vrij in mijn vel, haat in mijn eigen zelf. Werd weinig gebeld en nooit een aandacht. Nu ben ik graag op mijn eigen gesteld. Rap wel rap, toch schrijf ik niet snel. Want word heel vaak door de twijfel gekweld. Maar leerde wel trots te zijn op wie ik eindelijk ben. Sta nu zelf soms van mijn eigen versteld. Word in de klim naar de top of verrijs naar de hel. Doe alles van moeite.

zich is een leeg begrip, misschien heeft ze gelijk. Want hoe meer we er mee bezig zijn, hoe complexer het leven blijkt. Iets leren is één ding, maar iets afleren, de hevigste strijd. Lees het dikke boek op zoek.

0: Urgent FM.
1: Tot dan!

0: Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Child Focus waarschuwt voor grooming of online kinderlokken via Spotify. Daarbij proberen pedofielen in contact te komen met minderjarigen via hun favoriete muziek. Niels van Pamel van Child Focus.
3: Dat doel kan tweeledig zijn, dus enerzijds voor het bekomen van beeldmateriaal, maar anderzijds ook voor fysiek af te spreken en fysiek misbruik te kunnen bewerkstelligen. En wat wij dus zien, is dat die groomers tegenwoordig van de ontwikkelingen binnen Spotify gebruik maken. Het is dus mogelijk voor groomers vandaag de dag om die jongeren online te gaan vinden en met hen een chatgesprek te starten.
2: Je kan best de privacy-instellingen van je Spotify-account aanpassen. Child Focus is ook bereikbaar via het nummer 116-3x0. In Anderlecht in Brussel woedt een grote brand in een opslagplaats. Op beelden op sociale media is een gigantische zwarte rookpluim te zien. De brandweer is ter plaatse om de brand te blussen. Inwoners moeten ramen en deuren gesloten houden en de airco uitschakelen. Proximus gaat zijn 5G-netwerk opsplitsen bij grote evenementen. En dat is een primeur in ons land. Vanmiddag wordt de opsplitsing voor het eerst gebruikt tijdens de oefenwedstrijd tussen België en Tunesië. Je hoort Esther Heijmans van Proximus.
4: Je kan 5G-slicing eigenlijk het best vergelijken met een autosnelweg met meerdere virtuele rijstroken. En 3 gaan we vrijhouden voor cruciale diensten in en rond het stadion. 1 voor de communicatie van de medische hulpdiensten, 1 voor het filmen en het uitzenden van de match en 1 voor al het betaalverkeer in en rond het stadion.
2: Het is de bedoeling om de technologie later ook in te zetten op grote evenementen zoals festivals en zo. De Vlaamse regering biedt bijna 120 miljoen euro subsidies aan om Volvo Car in Gent te houden. Dat blijkt uit een intentieverklaring van Vlaams minister-president Matthias Diependalen aan het bedrijf, dat schrijft HLN. Het is al maanden erg onrustig over de toekomst van de fabriek. Afgelopen week lag de fabriek ook al 3 dagen stil door een staking bij een leverancier. Journalist Timmy van Diepen.
5: Volvo heeft een aantal jaar geleden beslist om een nieuwe fabriek te openen in Slowakije, waardoor nu de vrees is eigenlijk dat er in Gent wel eens banen zouden kunnen verloren gaan als er natuurlijk productie wordt verschoven van Gent naar Slowakije. Maar dat bedrag komt er alleen maar als Volvo natuurlijk zelf ook eerst investeert.
2: Vorig jaar werden er ook 10% minder Volvo-auto's verkocht. In de buurt van Sint-Petersburg in Rusland zijn meer dan 85 Oekraïnse drones onderschept. Dat meldt de regionale gouverneur. De stad werd eerder deze week ook al onder vuur genomen door Oekraïne. In Sint-Petersburg vindt deze week een groot economisch forum plaats onder leiding van Russisch president Poetin. En sport. De Belgische voetbalvrouwen hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg makkelijk gewonnen. Het werd 6-0. De Flames blijven wel tweede in hun groep. Ze hebben evenveel punten als leider Schotland, maar een slechter doelsaldo. Om groepswinnaar te worden hebben de Flames dinsdag een monsterscore nodig, opnieuw tegen Luxemburg. De dag start zwaar bewolkt, daarna geleidelijk buien. Deze namiddag mogelijk onweer, maxima tot 19 graden. Morgen overwegend droog bij maxima tot opnieuw 19 graden. Maandag wisselvallig, wel warmer bij zo'n 23 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM. Goed nieuws voor alle fietsers in Gent. Na Sint-Denijs-Westrum, de Rooigemlaan en de Dampoort is er nu een 4e Bike Republic winkel in Gent. Op de Nederkouter in de voormalige Easy Ride kan je terecht voor herstellingen. Iedereen is welkom. Je kan er ook een nieuwe fiets kopen van topmerken zoals Gazelle, Tenways en Veloretti. Bovendien zijn het in alle 4 de Gentse winkels van 9 tot en met 13 juni open deurdagen. Met kortingen tot wel €450. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

0: Dit is Urgent FM.
1: 10 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: Goed nieuws voor alle fietsers in Gent. Naast Sint-Denijs-Westrem, de Rooigemlaan en de Dampoort is er nu een vierde Bike Republic winkel in Gent. Op de Nederkouter in de voormalige Easy Ride kan je terecht voor herstellingen. Iedereen is welkom. Je kan er ook een nieuwe fiets kopen van topmerken zoals Gazelle, Tenways en Veloretti. Bovendien zijn het in alle vier de Gentse winkels van 9 tot en met 13 juni open deurdagen. Met kortingen tot wel €450. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

saying.

0: Dit is Urgent FM.
1: 11 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: Goed nieuws voor alle fietsers in Gent. Na Sint-Denijs-Westrem, de Rooigemlaan en de Dampoort is er nu een vierde Bike Republic winkel in Gent. Op de Nederkouter in de voormalige Easy Ride kan je terecht voor herstellingen. Iedereen is welkom. Je kan er ook een nieuwe fiets kopen van topmerken zoals Gazelle, Tenways en Veloretti. Bovendien zijn het in alle vier de Gentse winkels van 9 tot en met 13 juni open deurdagen. Met kortingen tot wel €450. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

Ja, we zijn er natuurlijk hoor. Als we even gaan kijken naar een aantal schakelaars, of die wel allemaal goed stemmen. Dat is allemaal oké. Dat is ook goed. Goed, oké. Okay. Zaterdag 6 juni 2026. Rockala. Ja, het is net 11 uur geweest, dus ja. Inderdaad, welkom in de Rockala op Radio Urgent. De universitaire radio hier ter stede. Zoals we dat twee keer te zeggen. Yes, sir. Het radioseizoen loopt stilaan op zijn einde. Vandaag nog 6 juni aflevering. Dan 13, 20, 27. Dat zijn nog 3 thematische uitzendingen. En dan, dat is stilaan traditie geworden. De eerste, of de laatste 2 afleveringen. Ja, de eerste 2 zaterdagen van juli zijn de laatste 2 afleveringen van het radioseizoen natuurlijk. Op 4 en 11 juli dan draaien we natuurlijk een half fysiek. Zoals we dat gedaan hebben. Ter gelegenheid van kerstmis, weet je nog. En oud nieuwjaar. We hebben dus gewoon 2 setjes met leuke dansmuziek. Presenteerd zoals we dat deden en toen op de vuivens. In de jaren 70 verzorgde. En soms nu nog wanneer het past. Wanneer we goesting hebben, wanneer het ons gevraagd wordt. En wanneer het kan met de lijf en leden van een 70-jarige. Yes sir, welkom in de Rockala. Deze 6e juni, ja, daar dacht ik aan bij het joggen deze morgen. Landing in Normandië, 6 juni 1944. Toch wel voor het westelijk front het einde van, of het begin van het einde van de Tweede Wereldoorlog. Ik dacht eraan, feitelijk zou ik een aantal afleveringen van de Rockala kunnen maken met oorlogsmuziek, muziek. Uit die jaren, die toch wel ook voor een aantal mensen een kapstok is geweest om hun leven aan op te hangen, die de mensen geholpen heeft. Ik heb de verhalen over de oorlog gehad, van mijn eigen ouders natuurlijk, mijn vader, mijn moeder en dan mijn grootvader. De tweede grootvader heb ik niet gekend, was al lang dood voordat ik geboren was, maar... Mijn grootvader die ik gekend heb, die dan in de Eerste Wereldoorlog gevochten heeft. Goed, ja. En ik bracht dat ook wat in verband met een expositie. Die gaat lopen vanaf 3 juli 37 in het Gentse Museum Huis van Alijn. Een expositie waar ik met heel veel genoegen mijn medewerking aan mogen heb verlenen. Het is zo dat het Huis van Alijn een expo gaat geven vanaf 37 over de danscultuur in de 20e eeuw. En die expo wordt opgezet in samenwerking met de studenten, geschiedenis, masterstudenten van de universiteit, die het vak publieksgeschiedenis volgen. En die groep studenten is opgedeeld in een aantal kleine groepjes en die... bekijken elk een bepaald decennium of een bepaald facet van die danscultuur. Hè. Denken we aan de big bands, precies uit die oorlogsjaren. Het is ermee dat ik op het verhaal een beetje kom. Of de Charleston of de Twist en zo verder. Er zijn diverse genres. Ik mag daaraan meewerken vanuit mijn min of meer specialisatie. Ik wil niet bluffen hoor, maar... die ik heb over de diverse genres in de 20e eeuw van populaire muziek. Zoals dus ook blijkt uit de Rockala. Heb ik al welkom geheten? Jazeker, ik heb dat gezegd. Goed, wij gaan verder met ons verhaal van The Sweet Inspirations. Zoals we dat nu al een aantal weken doen en nog een paar keer zullen verder zetten in deze Rockala. Sweet Inspirations, die intussen een absolute naam geworden zijn. We lopen naar het einde van de jaren 60. Zij vestigen die naam door het solowerk van Sissy Houston, de leadzangeres van de Sweet Inspirations, moeder van Whitney Houston. Zij vestigen die naam ook met hun eigen LP's. Wij hebben vorige week... nummers gedraaid uit de tweede LP
van de Sweet Inspirations Songs of Faith and Inspiration. We gaan straks, later in de aflevering, nummers draaien uit hun derde LP, What the World Needs Now is Love. Dat doen we straks. Zij vestigen die renommee ook, dus naast Sissy Houston en de LP's van de Sweet Inspirations, ook uiteraard als backing vocalistes bij, zoals we vorige week hebben gezien, op de eerste solo LP van Van Morrison, met de Midnight Special en Brown Eyed Girl. En dan natuurlijk een medewerking waar ik absoluut naar opkijk, met Jimi Hendrix. En Wilson Pickenton, daarmee hebben we de aflevering van vorige week afgesloten, met zijn versie van Hey Jude, waar ook de Sweet Inspirations aan meewerken. Het verhaal van de Sweet Inspirations is ook verbonden met het verhaal van Dionne Warwick, die een familielid was. Dionne Warwick is zus van Sissy Houston. Komt dus ook uit die Drinkert-familie. Dionne neemt de naam Warwick aan van moeders kant, niet Drinkert. Daar is ook een verhaal over, dat zal ik later eventueel nog wel eens doen. Had te maken met de houding van vader en zo verder. Goed, dat gebeurt nog wel in meerdere families. Waardoor dat Dionne Warwick dus in feite de tante is van Whitney Houston. Of was van Whitney Houston. Whitney Houston is overleden, ik geloof, in 2012. Goed, nu dat verhaal van Dionne Warwick, zeker, maar ook van de Sweet Inspirations, is dus verweven met Burt Bacharach. Burt Bacharach die gezorgd heeft voor de meeste composities waarmee Dionne Warwick, op zijn minst gezegd, zeer grote hits gescoord heeft. We hebben ervan al in vorige afleveringen een aantal gedraaid. We gaan er nog wel draaien in komende afleveringen, absoluut. Maar een van de meest bekende composities van die Burt Bacharach is het nummer Alfie. Nu, Alfie, het verhaal van Alfie, je zou kunnen een integrale rock à la maken alleen over dat nummer. Zelf, ik heb het speciaal opgezocht hoor, heb ik van Alfie 17 versies. Waardoor het, ik wil het nummer absoluut laten horen, omdat het toch wel een merkteken is in die carrière van Sweet Inspirations, van Dionne Warwick en van andere artiesten. Uiteindelijk is het moeilijk kiezen. Hè. Je hebt Tony Bennett, zeker een zeer goede versie. Randy Crawford ook. Hè. Percy Faith met een instrumentale versie. Hè. Stan Getz met een nogal jazzy versie. Hè. De Anita Kersingers, ook Chaka Khan, die een zeer moderne versie heeft gebracht. Cleo Lane, Tony Martin, Johnny Mathis. Ja, dat zijn toch allemaal vrij grote namen. In Nederland zelfs, Rita Reis heeft een nummer gebracht. Connie van den Bos heeft een versie gebracht. Billy Vaughan in de jazz dan. Andy Williams als crooner, Roger Williams en zo verder. Dus dat nummer is een standaard, een absolute standaard in de naoorlogse populaire muziek. Omdat ik niet kon kiezen in welke versie ik het nummer zou laten horen, heb ik dan maar gekozen voor de versie die Burt Bacharach, dus de beroemde, de fameuze componist, zelf opgenomen heeft. We gaan even luisteren. Alfie, Burt Bacharach, 1967.

Burt Bacharach met zijn eigen compositie, opgenomen in 1967, Alfie. Zoals ik daarnet zei, voor ik het nummer draaide. Ja, het is opgenomen, misschien door 300, 400, ik wil er vanaf zijn, artiesten in diverse stijlen en zo verder. Dit was Burt Bacharach zelf, in een instrumentale, zo goed georchestreerde versie. En blijkbaar moet die versie toch wel aangeslagen hebben, want in 1968 gaat Burt Bacharach voor deze versie, die we zo net hoorden, een Grammy Award krijgen, hè, voor het beste instrumentale arrangement. Ik kan daarin komen. Alfie van Burt Bacharach. Misschien bij gelegenheid laat ik nog wel eens een aantal andere versies horen, maar goed. Nu, The Sweet Inspirations gaan dus inderdaad samenwerken met Burt Bacharach. Doen dat ook voor hun eigen LP's die ze opnemen bij Atlantic Records. Wij komen straks terug op hun derde LP. We doen dat aan de hand van een aantal nummers die we uit die LP gaan draaien. Maar intussen gaat hun carrière als backing vocalistes verder. En worden zij gevraagd, ja, toch stilaan door wat ja, kan worden gezien als ja, de zeer grote namen in de pop. We hadden al de Drifters, we hadden al Jimi Hendrix, Van Morrison, andere grote Amerikaanse soulartiesten en stilaan ook rockartiesten. In het Verenigd Koninkrijk is er een zangeres die zeer grote hits scoort. 1969. Yes, sir. Dusty Springfield, son of a preacher man.

Ik blijf het een absoluut grote song vinden, hoor. Son of a Preacher Man, Dusty Springfield, 1968 nu. Het feit dat de

De Sweet Inspirations, meezingen op deze plaat, backing vocalistes, zijn op deze plaat is natuurlijk ook weer al geen toeval. Hè? John Hurley en Ronnie Wilkins, de schrijvers van Son of a Preacher Man, dus niet Burt Bacharach, hè, voor één keer, niet Burt Bacharach, maar ook nog wel andere mensen hoor, die een compositie konden maken, zie dit hier, zijn gelieerd met Atlantic Records. En wanneer Dusty Springfield, of het management van Dusty Springfield, het plan opvat om een LP op te nemen, Dusty in Memphis, dan wordt er gezocht naar composities die kunnen verwijzen naar dat soul, dat gevoelen van die soul uit die zuidelijke staten, Memphis. En men gaat de opnames plannen dan voor een stuk in Memphis, dat is waar. Maar toch in hoofdzaak in de Atlantic Studios in New York. En wie is daar natuurlijk het achtergrondkoor? The Sweet Inspirations. Wie heeft de soul in de vingers wel? Zoals we nu al voldoende gemerkt hebben uit de diverse opnames die we hebben laten horen. Uiteraard Sissy Houston en haar vriendinnen van The Sweet Inspirations. Son of a Preacher Man is een hit, ja zeker. Een wereldhit, ja toch. Als ik kan melden dat de plaat nummer 1 gestaan heeft in Maleisië, in Singapore, in Japan, in Zuid-Afrika. Let wel, Zuid-Afrika op dat moment nog altijd in een zwaar gesegregeerde maatschappij natuurlijk, met de scheiding van de rassen, de apartheid in Zuid-Afrika, die op dat moment nog absoluut formeel is. Zwitserland, België, Frankrijk en zo verder. Dus Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk. Son of a Preacher Man is een grote hit. En laat nog maar eens het fijne backing vocal werk horen van de Sweet Inspirations. Die daarmee dan nog maar eens bijkomend hun reputatie bevestigen. Die zij intussen dus al ruim genieten. Niet alleen en niet langer alleen onder muzici, maar ook bij het grotere publiek dat ook oog begint te krijgen voor de platen die Sissy Houston en haar Sweet Inspirations maakt op Atlantic Label. We gaan daar meteen op verder gaan. Maar eerst nog een absoluut, zou ik zeggen, goddelijke compositie, waarover ik straks uitleg ga geven door de Queen of Soul, Aretha Franklin, met de Sweet Inspirations. Yes.

De tijd zet recht wat op het moment zelf vaak tekort wordt gedaan. You make me feel like a natural woman was, ja, men zou het vandaag bijna niet meer geloven, niet meteen zo'n knalgrote hit hoor. Wanneer de song uitkomt, Aretha Franklin natuurlijk, Lady Soul, de LP 1967. Ja, wordt dat wel gedraaid op vooral Amerikaanse soulstations. Qua hitparade geen nummer 1 hit. Zelfs in de meeste landen geen top 10 hit. In Nederland een 32e plaats. Op dat moment hebben wij nog geen officiële hitparade in België. Er zijn wel hitparades van jeugdmagazines en zo verder. Maar goed, ik kan daar weinig plausibiliteit aan geven, want bij welke criteria werden die hitparades opgesteld? We weten dat allemaal natuurlijk. Uiteindelijk gaat Aretha Franklin de song blijven brengen op concerten, ook live. En hier draaiden we natuurlijk de originele versie uit de LP Lady Soul 1967. Maar daardoor en door de absolute renommée die Aretha Franklin gaat opbouwen, niet alleen als zangeres, hein, Queen of Soul wordt ze genoemd, maar ook als voorvechter voor burgerrechten, voor de gelijkberechtiging van de Afro-Amerikanen in de Verenigde Staten en zelfs wereldwijd natuurlijk, voor de Afrikanen wereldwijd dan en zelfs voor alle minderheden. Denk maar aan haar optreden bij de eerste inauguratie van Barack Obama als president van de Verenigde Staten. Daardoor gaat die song You Make Me Feel Like a Natural Woman een eigen status krijgen. Niet alleen binnen het repertoire van Aretha Franklin, maar meer algemeen binnen de soul experience en zelfs in de meest uitgebreide zin binnen het repertoire van de moderne muziek, van de naoorlogse moderne muziek. Aretha Franklin, You Make Me Feel Like a Natural Woman. Er is een klein verhaal aan verbonden. De song is geschreven, de woorden, door Gary Goffin en Jerry Wexler. Jerry Wexler was producer en een van de eigenaars van Weeral, die Atlantic Studio, die toch een absoluut determinerende rol speelt in het verhaal dat wij proberen te brengen in deze afleveringen van de Rockala, van de Sweet Inspirations. Zij hadden dat platencontract daar bij Atlantic, maakten ook hun platen. Zo meteen gaan we een paar nummers draaien uit hun derde LP. Maar Atlantic, Jerry Wexler en Gary Goffin en de muziek natuurlijk, en ik denk dat dat toch wel vrij gekend is, is geschreven door Carole King natuurlijk, die in de Brill Building in New York actief was. Er is dan onder een zeer interessante documentaire die je kan dat opsnorren op YouTube of zoiets, Songs from the Brill Building, waar je dan ziet dat Carole King actief is samen met Neil Diamond, die ook een van die componisten was die in de Brill Building in New York probeerden hun materiaal dat zij schreven aan de man te brengen aan de platenfirma's, waarvan toch wel een aantal zeer grote hits geworden zijn. Denken we maar bijvoorbeeld aan I'm a Believer van Neil Diamond, dat de hitlijsten is ingezongen door de Monkees, bijvoorbeeld. Deze You Make Me Feel Like a Natural Woman. Het verhaal daarachter is dat Gary Goffin en Jerry Wexler op de idee kwamen. Jerry Wexler is een Afro-Amerikaan. Heeft dus ja, die toch wel gekleurde achtergrond. Absoluut. En wou een song waarmee hij kon refereren naar de natuurlijkheid, van de raciale natuurlijkheid. En hij dacht daarover na en ja, zag hoe hij werd behandeld. Ook al was hij een zeer succesvol producer en zelfs mede-eigenaar van het Atlantic label, je zou voor minder. Toch ervoer ook hij daar nog in de jaren 60 die segregatie die toch bestond in grote delen van de Amerikaanse maatschappij. Ook al was het in het noorden, New York, al totaal beter anders gesteld dan in het zuiden van de Verenigde Staten. En dus hij wandelde naar de Brill Building waar Carole King actief was en
Vanop de stoep riep hij naar Carole King, die uit het venster leunde, dat hij een song wilde over een natural woman. Something real, pure, natural. En Carole King heeft die muziek gemaakt. En Jerry Wexler zelf en Gary Goffin hebben er dan de tekst op gezet in de ritmiek die Carole King had bepaald. You Make Me Feel Like a Natural Woman is een van die standaard songs uit het oeuvre van Aretha Franklin. Is ook opgenomen weer al door zoveel andere artiesten, niet in het minst door Carole King zelf. Denken we maar aan haar lichtjes legendarische LP Tapestry, 1971, een plaat die ik iedereen aanbeveel om eens te beluisteren, waarin zij haar eigen versie brengt. Er is ook een versie van Mary G. Blige, dat is dan recenter natuurlijk. Cher heeft het opgenomen, Céline Dion heeft het opgenomen. Er zijn talrijke versies weer van Aretha Franklin, You Make Me Feel Like a Natural Woman. Intussen gaan de Sweet Inspirations naast hun werk als backingvocalistes verder met hun eigen werk. En hun derde LP, na de plaat die ze, of de twee LP's die ze uitgebracht hadden, achtereenvolgens, in hetzelfde jaar 1967, Sweet Inspirations en Songs of Faith and Inspiration, gaan zij in 1968 een plaat uitbrengen die een andere toon hoort, die weer al in hoofdzaak composities bevat die aangeleverd worden door andere componisten, maar ook Sissy Drinker, dus Sissy Houston, gaat nog altijd een van de hoofdleveranciers blijven van songs, zeker. Maar een andere toon krijgt dan de vorige LP, Songs of Faith and Inspirations. Na die plaat moet What the World Needs Is Now, Is Love, Sweet Inspirations, in 1968 meesurfen op de tendensen die maatschappelijk op dat moment gangbaar zijn. We luisteren naar de Sweet Inspirations, What the World Needs Now. Is love.

Ik vraag mij regelmatig af hoe dat moet aanvoelen wanneer je als componist door de straat loopt, in een winkelcentrum loopt of ergens ja, misschien op een strand zit, de radio staat aan of iemand speelt muziek en je hoort jouw eigen compositie gebracht worden door een of andere artiest die ze opgenomen heeft. Ik heb het daar nog niet over de legaliteit en zo verder. Meestal is dat wel in orde natuurlijk. Hè. Covers moeten beantwoorden aan bepaalde regels. Hè. Het betalen van auteursrecht en zo verder. Maar hoe moet dat overkomen? Hoe moet het overkomen wanneer je als componist een song herkend ziet worden door de mensengemeenschap? Het verwijst zo een beetje naar de film Bohemian Rhapsody, het verhaal van Queen, waar Freddie Mercury aan zijn, the love of his life, Mary. Intussen is algemeen geweten, Freddie was gay. Soms wordt er gezegd bi, maar laat ons zeggen, Freddie was zeker gay, is ook een AIDS-slachtoffer geweest. Een van de meest beroemde AIDS-slachtoffers, ten andere. Maar hij had een dame in zijn leven dat hij als love of his life beschouwde. Mary, en die ook na zijn overlijden echt gedeeld heeft in zijn nalatenschap, absoluut. Ik geloof ook dat die relatie oprecht was, hè, dat te maken had met echt diepe gevoelens van oprechte liefde tussen Frederick Bulsara, Freddie Mercury, en Mary. En hij vertelt haar, en dat is waar hoor, Queen had opgetreden in Rio de Janeiro voor jou. 250.000 mensen. En op een bepaald moment brengen zij Love of My Life uit het album Night at the Opera, dus waar ook Bohemian Rhapsody op staat. En hij vertelt dan aan Mary, wanneer hij terug is bij haar in Londen, dat hij nooit gedacht had dat die mensen, die toch van een andere, minstens taalcultuur zijn, dat ze dat zouden kunnen zingen hebben. En ja, het is dus zo, hè, dat het ganse publiek in zijn totaliteit zingt die song dus mee. Zij waren allemaal jou aan het eren, zegt hij. Wel, het is dat gevoel dat ik probeer aan te halen, te tekenen nu. Wat moet dat zijn wanneer je als componist weet dat een bepaalde song, of merkt, mag merken dat een bepaalde song erkend wordt, herkend, maar ook erkend wordt, als zijnde iets dat universeel aanvaard wordt. What the world needs now is love is zoiets. Een compositie, weer al van Burt Bacharach natuurlijk, met Hal David, het geëikte koppel. Burt Bacharach en Hal David hadden What the world needs now is love geschreven in 1965, feitelijk, met als doel om het aan te bieden aan Dionne Warwick. Maar Warwick heeft de song afgewezen. Ze vond de song een beetje te soft, te melodramatisch, in haar eigen woorden. Later heeft ze hem natuurlijk, niet veel later hoor, een paar jaar later heeft ze hem wel opgenomen. Jackie DeShannon heeft een eerste hitversie gemaakt. Meteen na opname, dus na creatie in 1965 van de song. DeShannon heeft er ook een... is omwille van die song opgenomen in de Grammy Hall of Fame, kan je je voorstellen. Uiteindelijk zijn er weer al enorm veel versies geweest. Luther Vandross, noem maar op, de Tony Clay. En er zijn veel versies van What the World Needs Now. Komt ook voor in een aantal filmen. Denken we maar bijvoorbeeld aan My Best Friend's Wedding met Julia Roberts. Waar op een bepaald moment het publiek dat zit te eten in een restaurant die song begint te zingen. Hè. Austin Powers wordt de song ook gebruikt. Dus die song heeft ook weer een eigen leven gaan leiden. Feit is dat de versie hier van The Sweet Impressions, van The Sweet Inspirations, wordt erkend als een van de ultieme versies,
Precies omdat de Sweet Inspirations met dat vocale kunnen, die meerstemmigheid ook, en die geladen soulstemmen, tegemoet komen aan dat wat Hall David en Burt Bacharach, de componisten van de song, wilden bereiken. De Sweet Inspirations op hun derde LP met de titelsong What the World Needs Now is Love, 1968. We draaien een tweede song uit die LP en ja, die ga je waarschijnlijk toch ook wel herkennen.

Tja, Unchained Melody. Ja, waar moet je beginnen met het verhaal van die song? We gaan ons beperken tot een aantal headlines. Hè. Unchained Melody is gecreëerd door Alex North, dus in 1955. Is in eerste instantie een compositie geweest voor een film waar Alex North... doet me denken aan Axel North. Ja, met naam wel. Nee, dat is een insight. Nee, laat maar. Alex North in 1955 aan werkte. Voor een gevangenisfilm. Ik ga dat verhaal van die film niet brengen. Natuurlijk wordt Unchained Melody ook natuurlijk geassocieerd met de film Ghost. Hè. Absoluut. Een van die grote hits. Je weet wel de scène, hè, waarbij het koppeltje aan het pottenbakken of probeert een pot met klei te maken enzovoort. Maar goed, het verhaal van Unchained Melody is toch iets ruimer dan dat, hoor. Het is gebracht geweest in een muzikale versie voor die film. Het is natuurlijk een knalhit geweest voor de Righteous Brothers in 1965. Het is opgenomen, voor zover we weten, bestaan er ongeveer 1500 formele opnames van Unchained Melody. 1500. Er zijn weinig songs die er meer hebben. Yesterday van de Beatles heeft er meer. Ik denk dat Yesterday op dit moment ongeveer 2200... gekende en dus formele covers heeft, 2200, goed. Maar, weer al hier, en ik haal dat uit interviews van mensen die betrokken waren bij de opname, of die toch wel van zeer dichtbij de evolutie van de moderne muziek in de Verenigde Staten hebben gevolgd, ook hier weer wordt gesteld dat de versie die door de Sweet Inspirations wordt gebracht op hun derde LP, What the World Needs Now is Love, 1968, toch ook weer een benadering geeft van datgene dat de componisten hebben bedoeld. Die soulbelading, dat gevoel dat erin zit in die song. En misschien, ja, wanneer ik de versie van The Righteous Brothers, die de meest beroemde is, herbeluister en ik leg dat naast deze versie, moet ik misschien toch wel die waarnemers gelijk geven. Unchained Melody van The Sweet Inspirations kan toch wel het hart beroeren. De LP waaruit het komt, What the World Needs Now, heeft succes. Ja, wordt genoteerd in de belangrijkste LP hitparades, dus in het Verenigd Koninkrijk, ja zeker, in de Verenigde Staten, maar zonder echt grote potten te breken. De Sweet Inspirations natuurlijk blijven ook actief naast hun eigen werken, waaruit we zo net twee nummers draaiden, What the World Needs Now is Love en Unchained Melody, blijven zij actief als backing vocalistes, ook op deze hit.

Do You Know the Way to San Jose? De lyrics werden geschreven door Hal David. Nou, dat is het geëikte duo en de muziek door Burt Bacharach. Burt Bacharach zegt dat hij expliciet die song geschreven heeft met Dionne Warwick echt voor ogen. Dus geschreven naar haar stemregister in de juiste toonaarden en zo verder. En blijkbaar moet dat toch wel zoden aan de dijk hebben gebracht. Want Do You Know the Way to San Jose wordt voor Dionne Warwick, we zijn zomer 1968, haar tot dan grootste hit. En ze had er toch al een paar gehad, mijn gedacht. Do You Know the Way to San Jose wordt vandaag geraamd. De verkoop wordt vandaag geraamd op 7 tot 8 miljoen exemplaren. Gelooft u mij, dat is in de wereld van 45 toeren, is dat heel veel. Hè? Er zijn weinig singles, want zo noemden wij die 45 toerenplaten, die dat aantal bereiken. Zijn er wel, hoor. Er zijn er natuurlijk die ook nog meer gescoord hebben. In totaliteit met downloads en zo, dus alles erbij. Dus zal Do You Know the Way to San Jose van Dionne Warwick 25 miljoen keer verhandeld zijn geworden. Dus dat is tot vandaag. Met dus naast de verkoop van de fonoplaat zelf, dus de vinylfonoplaat 45 toeren, ook de downloads in de moderne media erin gerekend, erbij gerekend. Markant ook voor deze plaat, Do You Know the Way to San Jose, is dat het voor Dionne Warwick haar eerste Grammy Award is als beste vrouwelijke pop, vocale pop performance. Dus dat kan een beetje raar klinken, want Warwick had in de jaren ervoor, feitelijk de ganse jaren 60, vanaf 1962 toch de ene hit na de andere gescoord. Maar hier dus krijgt zij feitelijk wat zij in mijn ogen toch echt verdient, met name die Grammy Award. Het verhaal, feitelijk is Do You Know the Way to San Jose een beetje te vergelijken met het verhaal dat Louis Neefs brengt in zijn schitterende song Annelies uit Sas van Gent. Annelies, van wie de moeder vertelt dat zij een grote actrice is en een eigen theatershow heeft die in Rome, Madrid en Milaan staat. Maar dat is niet waar natuurlijk. Hè. Die moeder vertelt dat omdat Annelies vertrokken is met die bedoeling, hè, uit Sas van Gent, om dus de wereld te gaan veroveren. Intussen zit Annelies daar ergens in Mokum op een zolderkamer. Wel, Do You Know the Way to San Jose heeft dezelfde insteek. Het verhaal gaat over iemand die uit San Jose vertrokken is met de grote trom in de open wagen, wuivend naar de mensen, om als vedette het te gaan maken in Los Angeles. Maar wanneer dan blijkt in het verhaal van die song dat die successen in Los Angeles toch wel uitblijven, hè. Keert de betrokkenen, dus wiens verhaal wordt gebracht in de song, met de staart tussen de benen terug naar San Jose. Do You Know the Way to San Jose? Een compositie van Hal David en vooral Burt Bacharach, uitgevoerd door Dionne Warwick en natuurlijk met in het achtergrondkoor uiteraard onze Phil Rouge, The Sweet Inspirations.

U herkent natuurlijk de stem van Dionne Warwick. Live. Samen met een van mijn absolute, absolute goden, Isaac Hayes. Uit de live LP van Isaac Hayes en Dionne Warwick samen, A Man and a Woman, 1977. Een plaat die ik iedereen absoluut aanbeveel. Mensen, wat een werk is dat. Schitterende plaat. Isaac Hayes en Dionne Warwick. I just don't know what to do with myself. Welcome by. Nou, het kan niet anders natuurlijk. De Rockala loopt op haar laatste minuten. We gaan volgende week op deze plaat terugkomen. Dat beloof ik mezelf. Hoort ook zo. In een retrospectieve over de Sweet Inspirations. Want ook zij zijn aanwezig natuurlijk wanneer Dionne Warwick en Isaac Hayes dit concert plegen. Zij verzorgen het achtergrondkoor natuurlijk, wie anders. Volgende week komen we terug op deze plaats en doen we verder met het verhaal van de Sweet Inspirations. Ik dank u allen om te hebben geluisterd naar deze aflevering van de Rockala op deze zaterdag 6 juni 2026. Geef graag afspraak volgende week voor een nieuwe Rockala. Dank u wel. Tot ziens.

0: Dit is Urgent FM.
1: 12 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: ...25 jaar Boomtown. Dat zou onmogelijk zijn zonder vrijwilligers. Wat er zich achter de schermen afspeelt op zo'n festival verdient een podcast. Drie productieleiders geven ons een inzicht in hun job, vertellen over de organisatie van zo'n muzikaal feest, maar worden pas echt enthousiast als we het over die vrijwilligers hebben. Wie zit er vandaag aan onze tafel?
3: Hoi, ik ben Hans. Momenteel doe ik productie van de concerten in de Handelsbeurs samen met collega Wolf. Mm-hmm. Maar daarvoor heb ik ongeveer elke positie binnen Boomtown ingenomen.
2: Ja, want er is hier daarnet een jaartal gevallen en jij zei meteen, dan was ik al aan het boomtownen. Het is een werkwoord blijkbaar.
3: Ja, het is een familie, het is een werkwoord, het is alles.
2: En is het ook als bezoeker nog geweest of is het meteen... professioneel geweest?
3: Bezoeker vanaf de Oude Beestenmarkt, ja. En ik had toen de chance dat ik altijd VIP-tickets kreeg. En ik ben dan zo snugger geweest van eens te zeggen, ah, maar als ik eens iets terug kan doen.
2: Aha.
3: En dan ben ik begonnen als vrijwilliger.
2: Wolf?
4: Ik ben Wolf. Ik ben de productieman in de Handelsbeurs. Mm-hmm. En nog een aantal collega's. Ik denk dat ik erbij was van 2008 als we het naar de Kuiter hebben gebracht. Als de Beestenmarkt plotseling een facelift onderging. En dan... hebben wij de uitnodiging of de hand uitgereikt van kom, doe dat hier. Wij zijn op zoek naar iets met de Gentse feesten. De handelsbeursprojecten waren daar niet altijd al even goed gelukt eigenlijk.
2: Ja.
4: Dus er was plotseling een verbintenis en dat is gewoon nooit meer gestopt. En dat was zeer energiek en zeer leuk.
2: Mm.
4: Met verschillende podia meteen. Ook als bezoeker. Ben ik nog geweest, op de Beestmarkt zelf.
2: Ja.
4: Ik herinner me dat ik nog proevende PA in de VIP-hoek zat. Moest dan bijna in de stelling klimmen eigenlijk voor in de VIP-stoel te geraken.
2: Dat is een uitdaging om in de VIP te geraken, blijkbaar.
4: Arsenal en op...
3: dat was boeiend.
4: En van commerce.
3: In de regen.
2: Het is niet met de verhuis naar hier dat jij ineens je verlof kwijt bent. Want je zegt wel van, oké, wij reiken de hand, maar je moet dan toch wel ineens serieus wat bijwerken ook in die zomer. Maar niet ineens al je verlof kwijt of zo.
4: Dat was een nieuwe invulling van verlof, zeker.
2: Ja, ja.
4: dat was gewoon super fun. Hè. Het was ook meteen wel duidelijk dat daar energie te rapen viel in plaats van te spenderen viel. Weet je.
2: Ja, oh, mooi. Over energie gesproken, we gaan naar de jongste aan tafel. Vertel, wie ben je?
5: Ik ben Cilia, ik ben bij Boomtown. Ik denk vanaf de echte corona-editie. Pas. Mm-hmm. Dus, maar dan spreek ik over de editie met de bootjes op het water. Dus toen we eigenlijk niet konden doorgaan.
2: Mm-hmm.
5: Dat was nog eigenlijk als vrijwilliger, wel al in de productierol. En dan het jaar daarna was de 3 dagen in augustus, als ik me niet vergis. En dan, sinds dan ben ik echt volledig in het productieteam begonnen. Dus ik doe eigenlijk de artist production van de prachtige kiosk, ons nieuwe podium hier ook. En in voorbereidingen werk ik ook wel meer rond heel het care team en het safer space beleid van Boomtown.
2: Ik denk dat er al veel woorden gevallen zijn waar de mensen die aan het luisteren zijn veel vragen bij hebben van wat is dat precies? Gaan we straks uitgebreid op terugkomen. Maar we zitten dus niet in de kantoren van Democracy vandaag. We zitten in de mooie Handelsbeurs. Qua locatie kan het al tellen. Wolf, je hebt ons al ontvangen met geschiedkundig verhaal, want waar zitten we? Wat een locatie, wat een plek?
4: Ja, we zitten in de oude hoofdwacht van de stad Gent eigenlijk. En dat is een plek die de kern is van het monument, de Handelsbeurs.
2: Mm-hmm.
4: Maar Handelsbeurs is ook maar een periode uit de geschiedenis van dit gebouw. Dus de eerste periode was 1738, de Oostenrijkse keizerin. En de kapiteins van die Oostenrijkse keizerin die zaten hier in deze ruimte.
2: Ja.
4: De troepen te overschouwen en de macht uit te ademen van, over de stad.
2: Ja.
4: Dat was eigenlijk een plekje, een speciaal plekje.
2: Nu stel ik mij hier de productiemanagers voor die de troepen aanschouwen op het plein. En dan ook de...
4: Mag je zeker zo doen, want de Kuiter heet ook Wapenplaats, Place d'Armes in de tijd nog.
2: Ja.
4: En ook de paarden... verzamelplaats.
2: Ja,
4: dus
2: ja, ja.
4: De plaats waar de concerts aan de foyer waren, was echt troepenkampement en tegelijkertijd een soort van oefenterrein voor boogschuttersgildes.
2: Amai. En onze Googleman, archiefman Koen is er ook bij. En Koen, daar stopt het niet, hè, want we hebben meermaals de krant gehaald. Het was wel onze eigen krant, maar goed, dat zeggen we niet bij. Wat is er hier allemaal in de archieven te vinden over die Kouter, over die handelsbeurs? Of het zal meer over die Kouter zijn, neem ik aan.
1: Maar ik ben inderdaad heel diep gaan graven. Mm-hmm. En zodanig diep dat ik in de Boomtown Independent, hè, dus 4 jaar, is er een krantje verschenen tijdens Boomtown, de Boomtown Independent. En daar is er eentje die uitpakt met de titel De grootste Boomtown geheimen ontsluierd. En volgens dat krantje zou er in 83 een atoomschuilkelder gegraven zijn onder de kiosk. Ben dan een keer verder gaan graven, omdat ik mij afvroeg van, is dat nu wel echt waar?
2: Ja, ja, ging net vragen.
1: Over die atoomschuilkelder heb ik niks gevonden. Maar blijkbaar zou er in de kelders van de handelsbeurs een schuilkelder geweest zijn die sinds 1944 actief was, dus tijdens de Tweede Wereldoorlog.
2: Wapenplein is het hier ook al genoemd, maar het is het UNESCO-plein ook is geweest.
1: Inderdaad, een krantje van een jaar voordien pakt uit met de fantastische kop Gentse Kouter verslaat Russische Rode Plein en Franse Place de la Concorde.
2: Hoe betrouwbaar is die informatie?
3: Ah, wel. Slaat op welk vlak?
2: Ja, over wat gaat het?
3: Drankgebruik?
1: ja, we hebben een band met UNESCO in de zin van Gent is UNESCO Creative City of Music. Maar heeft dus ook een tweede UNESCO-titel weggekaapt. En dat is de UNESCO Sociocultural Synergy Square. En dat gaat dus over de synergie van het plein met de omgeving, de natuur, hetgeen dat er allemaal gebeurt, hè, de sociale en culturele functies. En dat hebben zij gewonnen voor het Russische Rode Plein. Die stonden ook op de lijst dat jaar.
2: Okay.
1: En dus Place de la Concorde was ook mededinger naar de hoofdprijs.
2: Ja.
1: Maar onze Kouter heeft dat gewonnen.
2: We're number one. Ik zit niet elke dag met 3 mensen aan tafel die in productie werken bij live muziek en concert. Het woord is daar net al een paar keer gevallen. Stel dat jullie uitbreiding krijgen van het team, er moeten vacatures uitgeschreven worden. Wat moet daarin staan, in godsnaam? Wat doet iemand in productie in live muziek? Ik zie jullie nu alle 3 kijken met een blik van, wat zit er niet in?
5: Wat doe je niet?
3: Alles.
2: Vertel. Wat is dat allemaal? Zeg dan straks wat het niet is. Ja.
3: Voor de mensen die denken dat de concertmedewerkers starten een uur voor het concert, nee. Uw dag begint ettelijke uren vroeger, want je bent de eerste die arriveert om alles klaar te zetten. En je bent de laatste die de deuren sluit als publiek en de rest van de medewerkers weg zijn.
2: Ja,
3: alles daartussen is productie.
2: De vacature wel een beetje aantrekkelijk maken. Dus misschien
3: nee, dat gaat niet. Het zijn alleen de zotten en degenen die gepassioneerd zijn.
4: Voilà. Ja, klopt. Hè. Het is eigenlijk, het start natuurlijk maanden ervoor. Hè. Op een bepaald moment wordt er een band gekozen en krijg je een e-mailadres. En los het maar op. Hè.
3: Voilà, dat is een feest. Eigenlijk is dat, ja. Je concert start op het moment van de pre-productie. Ja, dat is dan nog iets voor in uw termen.
4: En daarna krijg je nog de postproductie.
2: Ja. Dus Silja, doe een poging om het aantrekkelijk te maken, de vacature.
5: Ik omschrijf het ook vaak als tjolen. Dat is een
2: job.
5: Je zit nooit
2: stil.
5: Allee, je hebt wel je voorbereiding, achter de computer en dit en dat. Maar de dagen zelf zijn zo onvoorspelbaar. Soms vlieg je daardoor, soms strompelt je daardoor.
2: Ja.
5: Je kunt het nooit alleen. Je hebt altijd enorm goede mensen rond je nodig. Eén, omdat het hier zo groot is, maar ook gewoon om de bol te werken. En zij dacht, ja, de schakel en de lijm tussen alles, hè, tussen uw techniekers, uw artiesten, uw vrijwilligers, uw collega's, communicatie, productie. Het is echt het samenhouden van alles en iedereen.
2: Nu.
3: Lijm is wel het beste woord. Ja, eigenlijk alles van een concert zit in het hoofd van degene die productie doet. En dan moet er op de dag zelf uitgeraken, waardoor dat de techniekers kunnen functioneren, waardoor dat de band warm onthaald wordt, waardoor dat de vrijwilligers weten wat hun taak is, waardoor dat het publiek veilig is in de concertomgeving. Alles zit in het hoofd van degene die productie doet. En dat moet eruit.
2: Het moet eruit. Hè.
4: Ook alle
3: zodat
4: vragen komen naar u.
3: Aan dat
4: het is eigenlijk een soort van Zwitser zakmes vol oplossingen. En waar iedereen constant eigenlijk vragen stelt. Ja, wanneer gaan we open? Wat eten we? Waar mag ik parkeren?
3: Wat eten we vooral?
4: Waar gaan we,
2: wanneer is het eten?
4: De backline vinden. Ik heb de micro nodig. Wat is die mens zijn naam? Ik vraag het. Nee, kom allemaal naar Ruzo.
5: Ja. Een octopus. En ook wat ik ook wel vind, en wat jullie ook heel hard hebben, vind ik, is je bent een enorme motivator ook. Dat je klinkt over vrijwilligers. Die je moet aansturen, klinkt heel organisatorisch, maar in die end gaat het ook over babbeltjes doen en echt een sociale duizendpoot zijn en daar soms op het einde van de dag ook ongelooflijk moe van zijn, maar tegelijkertijd ook opgeladen. Mm-hmm. Dat is iets heel gek.
2: Koen, wil jij aanvullen?
1: Maar ik denk spontaan aan MacGyver. Hè?
2: MacGyver.
1: MacGyver.
2: Die een bobbekelder.
1: Ja, en een breinhaald. En maakt hem een
2: de rode plein van die Russen.
1: Ja, voilà. ja, absoluut. Ja.
3: Ik heb zo,
1: allemaal MacGyver'tjes, hè?
3: Ik heb zo ooit aan de PXL even les gegeven. En ik ben eens een les gestart of geëindigd, dat weet ik nu niet meer, met het uitladen van mijn rugzak. De tonen
2: op de tune van
3: MacGyver. In zat. Maar ja, ook in functie stiften. Van tourmanagement, in functie van productie. Zo, ja, tape, stiftjes, pincet, schroevendraaier. Allee, echt zo.
2: EHBO-kit.
3: Ja. EHBO-kit, ja, echt wel. Hoeveel splinters bijvoorbeeld dat ik al ergens uitgetrokken heb.
2: Dat is grappig.
3: Ergens uit iemand getrokken heb. En dan ontsmet en een plakkerje daarop. Dat zo, maar ik heb dat bij. Ja.
5: Ik denk ook wel dat je zou kunnen zeggen dat ze dat vertelt naar je dagelijks en privéleven. Allee, bij mij bijvoorbeeld, als ik thuis... mijn huisgenoot heeft iets nodig, alles aan een paperclip, die gaat dat altijd aan mij vragen. Ik ga altijd liggen, iets ergens.
2: Jij schijnt zo het zaklampje voor zijn voeten ook. Of
5: dat
2: zo,
5: is zoiets, ja.
3: En als je een paperclip hebt, heb je wel iets anders dat je kunt gebruiken in de plaats.
5: Stuk tape of zo.
2: Ja. Sujaad, misschien voor jou het meest geschikt deze vraag, want zijn er dan noden op Boomtown die er op andere concerten niet zijn? Ik hoor jou daarnet met veel trots die... kiosk noemen, maar ik denk dat dat ook de nagel in jouw doodskist is. Wel, logistiek.
5: Ja, het voordeel is denk ik dat ik hier het grote podium nooit gedaan heb. Allee, wel op andere plekken en doorheen het jaar in een mooie gefaciliteerde zaal zoals de Handelsbeurs. Dat is de droom. En de kiosk is een uitdaging. Ja, dat is elke kist en elke backline die toekomt, de trapjes op, de trapjes af. Maar nogmaals, er is een team dat helpt en dat versterkt.
2: Zeer concreet, een changeover. Bedoel, hoe gaat dat op die kiosk?
5: Ja, we hebben gelukkig een trapje op en een trapje af langs de andere kant.
2: Wauw.
5: Daar zijn we heel blij mee. We hebben ook niks aan kunnen veranderen. Ja. En erachter hebben we een mooie zone. Heel onhandig, dat is eigenlijk zand en grind. En dat wordt vuil en in de zomer stoffig. Maar we hebben ons wel al voorzien van tentjes en een goede crew. De backstages, ja, dat is hier binnen in de Handelsbeurs, gelukkig.
2: Ja.
5: Dat maken we dan in de foyer met gordijnen. Het is creatief zijn, maar het is ook wel een festivalsetting. En die laat dat ook wel meer toe. Die artiesten weten dat ook. Ze gaan ook al compacter reizen of weten dat ze wat flexibeler moeten zijn. Mm-hmm. Niet allemaal, helaas. Maar dat is ook iets dat je in die voorbereiding aangeeft. Kijk, dit is ons podium. Het is prachtig. Het ziet er ook 's nachts met licht ongelooflijk wijs uit. Is het logistiek het gemakkelijkste? Nee, maar het is ook een stuk kleiner dan het oude podium. Mm-hmm.

0: er leren we weer iets bij. Ik weet nog, het was een jaar dat ik mijn vrouwelijke DJ, ach, ik schaamde mij dood, heb moeten lopen van aan het podium naar de toiletten in, hier aan de handelsbeurs, omdat we daar nog geen toilet hadden. Ja. Dat was echt heel gênant. Ze riep ook tegen mij, why the fuck don't you have a toilet next to the stage? En het jaar daarna wel. Dus elk jaar is er zo wel...
1: Ja. Hey, ik hoor de voorklift, ik hoor het toilet. Het is soms echt wel improviseren, à la minuut, maar dat dan toch wel misschien voor de komende jaren een ingrijpende beslissing is.
2: Het leuke is dat er uit alles wat je meemaakt iets komt van, ah, dit kunnen we volgende keer anders en beter doen. Ja. En ik denk eigenlijk, de moment dat dat stopt, hè, dat je zo het gevoel hebt van nu is alles zoals dat hoort. Ja, wat moeten we dan doen?
0: Kan er ergens anders?
2: Ja, dan begint dan een nieuw podium, denk ik.
3: Maar dat gebeurt ook gewoon niet, denk ik. Want elke dag veranderen we dingen. Elke dag was er een evaluatie van dat de vorige dag. En elke dag denkt er, oei, we hebben nog geen antwoord hierop en we zijn met zo'n team met zoveel specialisten en van alles en nog wat. En materiaal, en kennis en van alles en nog wat. Mm-hmm. En dat team zorgt elke dag voor een evaluatie, een zelfevaluatie. Mm-hmm. Maar in het positieve, niemand zit daar dan op zijn defensief. En dan was het van, oké, en morgen dan zo. En vandaag pakken we het zo aan. Okay,
0: beste goed. Voorbeeld, het podium dat nu ook op dag 1 al een paar jaar, 2 jaar denk ik, in het midden staat. Dus dan negeren we even de kiosk. En zetten we een podium in het midden van, denk ik, 4 op 4. Ja. Dat was het eerste jaar ook wel wat gokken. Van, gaat dat gaan met dat publiek en die changeovers? Vorig jaar hadden we dan op het einde een DJ op de kiosk. En ja, dat was de heftigste changeover van mijn leven. Heel dat podium moest weg. Dus dit jaar doen we dat niet. Houden we het in het midden. Maar ja, dat zijn superwijze ideeën van heel team. En er wordt nooit nee gezegd, maar eerder ja, maar. En dan denken we net.

0: is er veel veranderd aan de job? Als ik dan over een langere tijdspanne kijk, ik kijk dan naar jullie, als je nu vergelijkt met allereerste jaren of dagen dat jullie dat deden, is die job veranderd?
1: Boomtown is vooral veel veranderd. Boomtown is vooral veranderd in de zin van een veelheid aan podia, tenten enzovoort. Binnen ook twee podia, de opera er nog bij. Dat was echt een gigantische veelheid aan programma. Zelf nog in de salons, een middagprogramma van de 2-meter-sessies van Jan Kruske.
2: Dat waren de bands die in de opera speelden, die ook een akoestische sessie kwamen spelen met interviews.
1: Het zijn eigenlijk altijd wel de medewerkers zelf, van binnenuit, die een soort van nieuw stroomlijn aangeven en ideeën. Bijvoorbeeld, op een bepaald moment was dan de fakkel overgedragen naar het team van Democracy eigenlijk, om echt alles praktisch... Ja, op te starten en te beginnen. En dan is ook dat idee gekomen van we verhuizen het grote podium doen we weg en we gaan eigenlijk naar de kiosk, waar dat een fantastisch mooi podium is. Een uitdaging, een kleiner publiek, moeilijker qua geluid, omdat je een kortere ruimte hebt enzovoort. Maar je speelt in op belevenis en dan zie je dat dat nodig is en dat dan ook zich vertaalt in een groep mensen die echt die kuiter inneemt en blijft ook. Hè. Want het is echt de bedoeling van zo'n festival, van niet een concertje te geven, maar van een festival te zijn met een belevenis en een groep mensen die een hele avond komt beleven in plaats van één concert eigenlijk.
0: Ik loop misschien op de zaken vooruit, ik wil er straks nog op terugkomen, maar je noemt daar en die zaal en dat podium enzovoort. Hoe moeten we ons dat dan voorstellen? Is er dan iemand van jullie per podium?
2: Klopt.
0: Ja. Wel zo. En niet per dag dat er ook nog eens een verantwoordelijk is of zo. Nee, je moet echt dat podium gaan bemannen.
2: Het is eigenlijk een heel web. Het begint bij al die vrijwilligers die op elke mogelijke post op het plein vaststaan. Of sommigen lopen ook rond. Die hebben verantwoordelijken. Die verantwoordelijken zijn ook per domein. En dan, als het specifiek gaat over de podia hebben ook allemaal een verantwoordelijke, een stage manager. Dat is degene die uiteindelijk gaat uitvoeren wat er in de voorbereiding allemaal gebeurd is. Ja. En effectief, in de tijd dat de opera nog meedeed, was er iemand productieverantwoordelijke voor de opera. Stage manager hier op het Grootplein. Mm-hmm. We hadden toen 2 podia in de Handelsbeurs. En ook per podium is daar 1 verantwoordelijke die samen met zijn collega van het andere podium, zeker in de Handelsbeurs, op elkaar afstemt dat er geen overlap was in geluid, bijvoorbeeld. Ja. Maar uiteindelijk is de insteek van die podcast de vrijwilligers. Hè? Mm-hmm. Ik denk, als we een keer kijken...

0: kijk naar onze vrijwilligerspoelen en checken hoe lang dat sommige van die vrijwilligers al betrokken zijn bij Boomtown, dat we achterover zouden vallen. Boomtown heeft verschillende gedaantes gekend. Dus eerst op de Beestenmarkt, dan naar hier. Toen was dat nog een co-productie van Oude Beestenmarkt, VZW en Democrazy. Dan is Democrazy op het moment meer gaan focussen op Doc en uit Boomtown gegaan, waardoor dat enkel nog Oude Beestenmarkt, VZW was. Mm-hmm. Maar heel die vrijwilligerspoelen, die al zoveel edities meewerkten, zit op te bouwen, zit te knutselen, ook Boomtown meedraagt aan nooduitgangen, aan whatever, dat ze staan aan Stewart bijvoorbeeld, die zijn allemaal al die jaren mee verhuisd. Ja. Dus ook al verandert de organisator, de identiteit van Boomtown blijft mede door die vrijwilligers behouden. Ja, omdat die mensen zoveel ervaring en kennis van al die jaren
1: meedragen.
0: En blijven
1: zij ook niet terugkomen net omdat het festival ook een identiteit heeft en niet...
0: Dat is
1: van het ene genre, die genres te ver uit elkaar liggen. Ja.
0: Ja, want dan als Democrazy opnieuw in het verhaal gekomen is en effectief Boomtown volledig overgenomen heeft, dan was de schrik ook van, gaat Boomtown daar nu niet helemaal anders uitzien? Mm-hmm. Maar Democrazy heeft dat zalig overgenomen door effectief op die bodemlaag, de bodemlaag mocht je het eigenlijk niet noemen, want dat klinkt misschien denigrerend, maar dat is niet, de grondlaag,
2: fundament
0: zijn die vrijwilligers. Mm-hmm. En als die nog altijd mee zijn, dan word je gedragen. Dat is Boomtown. Al die kennis, al die ervaring en al die passie vooral, want die mensen komen ene keer op een jaar allemaal samen en dat is voor Boomtown. Dat is echt wel wat dat eigenlijk mogelijk maakt.
2: Ja, het is mooi dat je dat zegt, want dat is wel waar. Dat was voor ons ook wel spannend. Omdat je eigenlijk iets verder ging met iets dat ook al een heel schone smoel had en een prachtige vrijwilligerswerking. Maar het ding is, Democrazy heeft dat doorheen het jaar ook en dat is eigenlijk gewoon gemerged. Ja. Dus nu, ik doe ook de vrijwilligerscoördinatie bij Democrazy, niet bij Boomtown. Maar er is enorm veel overlap. Er is net een heel mooie doorgroei ook van vrijwilligers die doorheen het jaar bij ons wordt komen stagehanden en dat dan hier ook op een groter podium kunnen doen. Ook op andere vlakken. Iemand die hier dan toch verantwoordelijke kan worden.
0: Ja, en andersom inderdaad ook. Boomtowners die meer bij Democrazy dan betrokken geworden zijn. Ja. Dat is super chic.
2: Maar het is waar wat Els zegt, dat is een enorm groot deel van uw smoel. En het verhuizende karakter zit zowel bij Boomtown als bij Democrazy in de geschiedenis ook.
3: Het was wel een uitdaging, zo vond ik wel. Ja, ja. Dat momentum van overstap dat Jeroen dan zei van ik ga stoppen. Dat er echt grote angst was in heel de organisatie van gaat dat wel hetzelfde blijven? En dan was er wel een serieuze ontmijningsactie nodig om iedereen weer te garanderen dat zij mee aan de basis lagen van en dat zij mee zouden geconsulteerd worden en dat zij mee zouden beslissen en dragen. En...
0: Maar dat was vooral ook gewoon schrik, hè? Ja.
1: Ik wil zeker ook straks nog uitgebreid bij die vrijwilligerswerking komen en wat zij wel allemaal kunnen doen of niet opnemen, want ik had hier dan ook zo'n beetje een soort van tijdslijn in mijn hoofd. Je hebt al een paar keer over voorbereiding gesproken. Het lijkt mij daar een punt dat jullie echt wel saai droog aan het bureautje moeten gaan zitten. Moet ik mij dat zo voorstellen? Of is dat toch ook iets waar ook al vrijwilligers kunnen in gaan helpen? Of is dat misschien al wat te moeilijk?
0: Dan kan ik misschien wel teruggaan in de tijd, want ik had mijn eigen manier om verantwoordelijken te zoeken. Ik ging met die mensen koffie drinken en de functies een keer doornemen. Omdat, het is wel zo, de grote kern verhuist wel mee naar andere jaren. Maar heel vaak zijn er ook studenten. Die studenten gaan dan aan het werk en kunnen zich niet meer vrijmaken, bijvoorbeeld. Heel vaak moesten er wel nieuwe deelverantwoordelijken gezocht worden. En dat gebeurt uiteraard al begin van het jaar of zelfs kort na de vorige editie. Als er mensen zijn die u opgevallen zijn, van oké, die kunnen we verantwoordelijkheid geven. Dus op vaststekken, maken dat die dat vrijhouden. En dat gebeurt ook wel vaak als ze weten dat ze wat verantwoordelijkheid krijgen. En dat is effectief verweven met dagelijkse leven, want je spreekt daar informeel een keer mee af. Niet op kantoor, maar gewoon, kom, laten we een koffie gaan drinken. Als je vragen hebt, ik wil het wel een keer doornemen met u.
1: Komen zij soms ook met voorstellen, ideeën van, kunnen we in dat hoekje volgend jaar niet dat gaan doen dan bijvoorbeeld?
0: Ja. En dat kan. En dan weten ze ook dat dat mag.
1: En is er dan nog genoeg volk ook? Een reservepool ook nog aan mensen en om dat te gaan bemannen?
2: We hebben net na corona, was er een jaar dat we echt nog een oproep moesten doen ook voor vrijwilligers. Mm-hmm. Dat was een beetje spannend, maar op zich, ik vind vrijwilligerswerking, dat is ook normaal dat beweegt. Ja. Ik dacht echt, mensen gaan werken, krijgen kinderen, komen dan weer een paar jaar later wel
0: levens
2: terug.
0: Veranderen, ja.
2: Voilà, dus dat vind ik net heel schoon daaraan.
0: Dus dat is een engagement.
2: We hadden een jaar dat we mensen moesten zoeken, maar dan sinds het jaar daarna gaan wij eigenlijk eerst een oproep doen binnen onze huidige poelen. Die is nu ook lopende. En dat was op, ik weet niet wat Ines zei, op een, zoveel uur, was al bijna de helft vol. Dus dan weten we, oké, we kunnen goed gaan puzzelen met de mensen dat we hebben.
0: Ja.
2: We houden ook wel wat gaatjes vrij. Zeker via Compagnie Cordiaal, de oude Refu Interim, hebben we een heel nauwe samenwerking mee. En dat zijn mensen met migratieachtergrond of die het Nederlands nog niet echt machtig zijn. En natuurlijk, als je altijd al je poelen, of je planning volmaakt met de bestaande vrijwilligers, heb je op den duur geen nieuwe instroom meer,
1: mm-hmm.
2: geen andere nieuwe wind. Mensen nemen nieuwe mensen mee en dat zijn dan een keer jongeren, ouderen.
1: Ja.
2: En ook iedereen die hier vrijwilliger is, is eerst leren die kennen als vrijwilliger van Boomtown. En dan is dat, dat is een verpleger. Die is een sterke IHBO. Ja. Dat is een schrijnwerker. Die kan,
0: echt zo.
2: Dat is zo fijn hoe dat vrijwilligers worden zo... Ja, dat heeft zo dubbele lagen.
1: Ja.
2: Dat is niet twee lagen, drie lagen. En naarmate die tijd en meerdere festivals dat je samen doet, leer de mensen echt zo goed kennen. Want je zit hier in stress, in vermoeidheid. Je bent een keer zat. Je bent een keer...
1: Nee,
2: dat is ongelooflijk hoe dat... zowel met collega's, dichte collega's als jullie, maar ook die vrijwilligers worden nu tweede collega-groep.
0: Nu moet ik ineens denken aan ons blondje, onze Gust. Dat is inderdaad ook zo iemand. Die is hier opgedoken zonder enige ervaring van de vrijwilligers. We hebben die stagehand laten zijn. En die is iedereen achteraf dat jaar komen bedanken voor die kans. En nu zit die kerel in Amerika podia te bouwen voor de grootste concerten.
1: Op lief.
0: Om gewoon op met te beseffen wat soms zo een onnozel vrijwilligersjobje op een festival als Boomtown kan zijn. Dat is echt een superjonge gast. Je moest die altijd in doog houden. Je moest ogen op je gat hebben. Sorry, op je rug. Omdat als je iets kon uitsteken van zo, ik vlieg erin en dan denk ik pas na, dat is Gust, type voorbeeld. Maar je wist gewoon, die gast heeft het in zich, je moet die wat opvolgen, je moet die wat sturen en die gaat er wel geraken als die ook volwassener begint te worden. En ja, ik ben de naam van het bedrijf nu vergeten, maar die vliegt gewoon heel de wereld rond om podia te bouwen en die heeft ondertussen ook een 5-5 soorten rijbewijzen en zo. Ja. Dat is echt knettergek.
1: Silja, je bent er net mee begonnen. Als je het over collega's had, van zijn ook motivators. Ik hoor jou hier nu zeggen, je bent bijna pedagogische coach.
0: Iedereen is dat hier.
1: Zijn jullie daarvoor voor opgeleid? Wordt dat gevraagd? Of is dat net een soort van meerwaarde die je dan kan brengen?
0: Nee, en dat is soms van onze huidige vrijwilligerscoördinatoren wel de opmerking.
1: Ja.
0: Omdat we ook wel pedagogisch... Ja. Dat we soms moeten opletten, omdat sommige vrijwilligers individueel ook echt ondersteuning nodig hebben.
1: Mm-hmm.
0: Maar de vrijwilligerspoelen is zo groot dat niet iedereen... die gelijke feedback kan aandacht krijgen. Nee, kan krijgen.
3: Maar er is wel heel veel aandacht naar. Hè. Er zijn echt wel officiële opleidingen in. Hè. Zowel voor de vaste ploeg van Democrit bijvoorbeeld en door Leo en zo. De coördinator van vrijwilligers is een directeur van een school. Mm. Als dat geen pedagogische persoon... die gasten heeft zo warm
0: hart. Ja, we hebben het allemaal. Maar we moeten wel maken dat het ook in balans is. Want veel mensen hebben niet zo'n eenvoudige... persoonlijke leefsituatie. Die willen we binnen Boomtown ook de kans geven om mee te werken, want voor hen is dat ook een sociaal contact. Is dat leren, is dat verantwoordelijkheid geven en krijgen. En dat
2: is een uitdaging, maar dat is een algemene uitdaging in vrijwilligerswerking.
0: Ja,
2: je hebt shiftjes vullen en zorgen dat je postjes bemand zijn of bevrouwd zijn. Maar je hebt ook echt een enorm sociale aspect.
0: Ja,
2: en ik noem dat
0: vaak
2: zo'n beetje het, en zonder negatief te zijn, het sociaal werkgedeelte van onze job.
0: Ja, helemaal. Mm-hmm.
2: Of dat je nu vrijwilligerscoördinator bent of niet, zelfs als je productie doet, stuurt je die mensen ook aan. Maar dat vraagt zeker een nodige oplettendheid of zorg of zo. Maar inderdaad, als bijscholing is daar zeker soms wel nodig.
3: En ook, wat ik ook al gemerkt heb, is dat elke aanpak ook wel werkt. Hè? Dus je kunt vanuit jezelf vertrekken, hè? Vanuit je eigen persoon vertrekken om mensen te benaderen. Ik heb gezien hoe dat productiemensen op verschillende manieren met vrijwilligers omgaan. Hè? En dat het ook werkt op hun manier. Dus je kunt heel zacht, je kunt een beetje kordater, je kunt empathischer. Er zijn heel veel aanpakken die wel werken.
1: Hoe ga je die mensen soigneren, bedanken? Is er een kerstfeestje? Zorg je gewoon dat iedereen lekker kan meeeten? Hoe moeten we ons dat voorstellen?
2: Ja, het voornaamste is dat niet om een grote vergoeding draait. Dat is al de motivatie die daar niet echt bij hoort. Allee, voor sommigen wel een beetje. Ze krijgen wel de toegelaten vrijwilligersvergoeding. Maar daarnaast hebben ze een vrijwilligersbuffet. Wat we dan ook altijd doen, dat zijn als Sven en Ines de vrijwilligerscoördinatoren organiseren een bingo organiseren een silent disco. Nou, en dat leuk. Doen we dan eigenlijk op het plein na de werkuren. Dus na ja. 2 uur is dat meestal.
1: Ja.
2: Dan is er nog 1 kleine bar open. We hebben daarover gelukkig nog geen klachten gehad van de buren ook. Want toen dan silent disco bijvoorbeeld. Maar dat is enorm tof. En doorheen het festival zie je die avonden ook groeien. Beginnen ze dan ook nog wat voorzichtjes en dan daar zie je zo vriendschappen ontstaan. En,
0: ja.
2: Dus het gaat wel, dat is zo wat community bouwen, sorry voor het woord.
0: Ja, ja, ja, boomtownen, hè?
2: Boomtownen, en ja. Ik zet daar net ook een boomtowner zijn. Ja, dus ja. Dat eigenlijk is voor heel veel mensen echt een grote motivator. En voor ons ook, ook al is dat ook ons job, ja, je staat dan zo in een dubbele functie.
0: We kunnen inderdaad niet
3: betalen. Er is een intake-moment ook. Er is een moment waar alle vrijwilligers hier komen, waar ze informatie krijgen, waar het team voorgesteld wordt van verantwoordelijken enzovoort. Maar dat ze een moment krijgen om nog een keer met elkaar te babbelen, iets te drinken, elkaar te leren kennen. Die momenten herhalen zich en elke dag opnieuw zijn die infomomenten daar ook tijdens het festival. Ja. Krijgt iedereen effectief een duidelijke briefing? Bij welk team zit jij? Wat ga je doen? Ga je bar doen? Ga je security doen? Ga je...
0: Maar het is er juist ook aan bod gekomen, zo, als het ging over productie, waar en wanneer is het eten en wat eten we? Mm-hmm. Dat geldt ook voor de vrijwilligers. ja, ik bedoel het positief.
1: Ja, ja.
0: Dat is waar heel vaak ook de nadruk op gelegd wordt.
1: Contactmoment ook zo, ja.
0: Ja, maar vooral, we willen inderdaad dat onze vrijwilligers gesoigneerd worden en iets tekort komen, want die zijn hier ondertussen 7 dagen, geen 5 meer zoals vroeger, hun ziel aan het afdraaien, al hun uren aan het spenderen. En we komen van een situatie waar dat er belegde broodjes werden gedropt in een frigootje aan het podium. Dan werd er omgeroepen in iedereen zijn oortjes. Ja, de broodjes zijn geleverd. Stormloop, ja, uiteraard niet, want je moest je post nog altijd bewaken, maar... Indien mogelijk stormloop naar die broodjes. Degenen die niet snel genoeg waren, hadden broodjes die aan de wand kleefden en al bevroren waren. Dat is niet wijs, want je bent 5 dagen hier aan het werk, ook rond 12. Etenstijd. Ja, maar ik bedoel voor de vrijwilligers die hier staan. Ja, ja. Je bent hier zo lang aan het werk en je beloning is dan een broodje en een vrijwilligersvergoeding. Dat kan niet. Dus doorheen de jaren is dat ook gegroeid van nee, de omkadering... Eten, drinken, zo echte basisdingen, die moeten in orde zijn.
1: Ja.
0: Omdat we niet iedereen kunnen vergoeden met een loon, maar enkel met vrijwilligersvergoeding als een soort forfaitair bedrag. Maar de omkadering van eten en drinken is ook gecoverd. Dat mensen hier niet honger staan te lijden of zich afvragen wat ze eigenlijk staan te doen.
2: Dat lijkt nu zo alsof wij dat dan bouwen en installeren met onze leuke momentjes dat we organiseren. Maar eigenlijk is dat enorm iets dat zij zelf doen.
0: Ja.
2: Dus je zorgt eigenlijk voor een veilige plek en een leuke omgeving. En dat werken hoort daar ook wel bij. Maar eigenlijk zie je dat zo... Ja, zij bouwen dat zelf. Die community en die motivatie. Dat is superleuk om te zien.
0: En ik denk dat veel mensen ook iets echt over zichzelf leren. Zo van, ik kan dat ook. Of ik ben socialer dan ik dacht.
1: Ja.
0: Of omgaan met... Je hebt er juist ook aangereikt, Compagnie Cordiaal. Omgaan met anderstaligen. Mm-hmm. En zorgen dat je toch een manier vindt om te communiceren. Ja. Dus op alle vlakken is dat boomtown.

0: hoor shiften vullen, postjes vullen. Ik hoor 12 dagen afbraak en opbouw. Zitten daar op al die levels vrijwilligers? Of zijn er plaatsen waar zij echt niet terecht kunnen? Ik denk bijvoorbeeld ook aan, zijn er evengoed mensen die de programmatoren ook in de loop van het jaar af en toe een keer een contactmoment zien en wat tips geven qua muzikale boekingen ook en
1: sowieso,
0: zo?
1: Sowieso ja, is dat er. Hè? Er zijn verschillende teams van programmatoren natuurlijk, want we hebben de indoor programmatie van de handelsbeurs, die nu meer en meer zijn impact heeft ook op zelf programmatie buiten.
0: Ja.
1: En heb de programmatie van heel het plein. Dan heb je ook nog het Alles Kan podium erbij. Dat is nog een aparte programmatie met allemaal collectieven enzovoort. Dus er zijn heel veel overleggen, maar ook veel autonomie natuurlijk.
0: Kunnen vrijwilligers ook daar voorzichtig?
2: Kijk, dat zeker waar ze alles kan. In het kernteam zitten eigenlijk ook vrijwilligers enzovoort. Maar het is wel waar dat natuurlijk op het artistieke vlak is dat moeilijker om dat te doen. Hè.
0: Wat is dat kernteam?
2: Het kernteam, ja, we hebben eigenlijk de medewerkers van Democracy die samen een kernteam vormen met mensen van de handelsbeurs en ook mensen die eigenlijk al heel lang bij Boomtown actief zijn.
1: Eigenlijk alle deelverantwoordelijken. Hè?
2: Deelverantwoordelijken kan je dat noemen. Dus de vrijwilligerscoördinator, de sfeerbeheercoördinator. Dus we zijn met een 16-tal mensen. Waar er eigenlijk ook mensen zitten die dat vrijwillig doen. Dus ja, dat is heel fijn dat tot dat niveau gebeurt. Maar een doorstroom daarnaartoe of naar het programma, dat is persoonlijk niet zo evident.
3: Nee. Toch niet voor de kiosk en de handelsbeurs.
2: Nee, voilà. En inderdaad, het Alles Kan podium is nog het beste voorbeeld, omdat dat open staat voor jonge collectieven. Dus dat is een open call en dan het jong collectief dat gekozen wordt, cureert eigenlijk die avond. Mm. Maar ik vind dat wel iets is dat we alert voor moeten blijven. En als er eigenlijk binnen onze vrijwilligerspoelen mensen zijn die daar interesse in hebben of een passie, dan gelukkig komen ze daar wel mee naar ons. En dan, maar ik ben nu echt concrete voorbeelden aan het zoeken. Ja, we hebben al stagehands gehad die dan op ons podium staan als artiest het jaar daarna.
3: Oh.
2: Dus ja, het gebeurt. Hey, dat is...
3: ik zie het voor me. Vroeger was Alles Kan wel zo. Dan was Alles Kan eigenlijk een open call voor bandjes om zich in te schrijven. En dan schakelden wij twee vrijwilligers in die meer wilden leren over productie en programmatie.
0: Nee, okay.
3: En die werden dan doorheen dat traject geloodst en mochten dan onder onze vleugels de bands kiezen, de preproductie opstarten, als in mailen, je bent erbij, wil je ons bezorgen wat je nodig hebt technisch, en dan mee coördineren onder de vleugels van Boomtown. Ja.
1: Maar het is wel zo dat het programmateam van Boomtown, dat wel echt een groep specialisten is. Hè,
0: die
1: met boekingsagenten overweg kan, die costings kan maken. Dat is niet iets wat je aan een vrijwilliger kunt uitleggen.
0: Ja.
1: Het heeft niks te maken met hoeveel views je op Spotify hebt. Of het heeft te maken met, zijn de bands op tour? Zijn er nieuwe platen? Dus,
3: ja, voor de grote spots.
1: Je hebt eigenlijk heel vaak de vinger aan de pols, heel het jaar door. Hè, en dan vanuit die ervaring kunnen zo een programma samenstellen.
0: Wat zou een element zijn in gans die voorbereiding, die opbouw, productie, maar waar ook vrijwilligers staan, waar het publiek zich nooit van bewust is?
1: We beginnen hier om 1 uur. Hè. En om 1 uur komen we allemaal samen. Dan pakken we onze eerste koffie. En dan wordt er gebabbeld over de avond ervoor.
3: Worden de ogen open gedaan.
0: Ja.
1: Maar we zijn eigenlijk nog in een halve modus van de dag ga je opnieuw beginnen. Hè. En, en om 1 uur wordt het plan gesmeed voor die een dag. Hè? Dan wordt er een briefing gemaakt en worden afspraken gemaakt tussen alle deelverantwoordelijken. En dat is wel een magisch moment. Want dan wordt er zoveel besproken over hoe dat sfeerbeheer, welke plekken dat nooduitgangen kunnen zijn. Alle neuzen worden daar in dezelfde richting gezet.
0: Mm-hmm.
1: En dan beginnen de bands toe te stromen. Dus dan is iedereen weer, of zijn dan de productiemensen weer plotseling bezig met andere zaken. Ondertussen slaapt de stad nog. Hè? Ondertussen slaapt de stad zijn roes uit. Hè?
3: Ja.
1: En zijn wij al bezig met die een dag. Veel mensen denken niet naar dat zoiets etelijke uren vooraf. Soundcheck, linecheck, materiaal bij elkaar zoeken. Uw mensen bij elkaar zoeken.
3: Backstage
1: inrichten.
3: Vooral daar, ja. Backstage opkuisen.
2: Wakker bellen. Ja.
3: Backstage opkuisen en dan opnieuw inrichten.
0: We zijn er. Voor de sensatie en voor de luistercijfers. 3 mensen uit productie. Wat is het ergste?
3: Ik ben al heel een tijd aan het denken terwijl dat wel van babbelen is.
0: Voor het grootste, de vreemdste vraag, de domste rider, de komaan, speel de tee. Wat zijn de vreemdste situaties, vreemdste momenten?
3: Oh, dat ons moeten, moeten laten voorbereiden, echt.
0: Wolf heeft er eentje.
3: Ik moet in 20 jaar graven.
1: Ik had er eentje, maar het is eigenlijk een reversed one. Op een bepaald moment hadden we op Boomtown het idee van, kijk, we gaan jonge muzikanten het grote podium aanbieden en we gaan hen flash support laten zijn. Ze mochten 2 nummertjes spelen. En dat waren allemaal mensen met een talent, hè. Maar die mochten maar een paar kanalen bezetten, die mochten snel even inprikken, een microtje pakken, spelen en verdwijnen. Hm? En stond zo'n lange slungel naast mij, achteraan in de backstage, en met zijn papa. Zijn papa die had dan zo'n versterker vast enzovoort. En hij vroeg mij, waar is mijn backstage ruimte? Ik zei, excuseer, maar ik heb je echt niks over voor u, zin, maar daar is een stoel. Hè? Misschien zet u op die stoel anders. En is het ook iets voor te drinken? Oh ja, zeker. Daar kun je iets gaan nemen in de koelkast. Maar laat de mensen daar een beetje mee rust, want dat zijn de muzikanten enzovoort. En jij, ja, jij bent nog een beginner, hè. Okay. Die hier kansen krijgt. Ik zei, by the way, ik heb ook geen backstage, vooral duidelijkheid. En ik zit gewoon op de stoel naast u. En uw papa mag hier ook zitten. En waar is de parking? Parking, jongen. Dus dat zijn allemaal dingen dat je op je rider kunt zetten. Hè? Een keer dat
2: die je niet hebt.
1: Maar nu, hè? Nu gaan we gewoon spelen, zeker. Je mag wel eten in de vrijwilligerscatering, want die kreeg dan ook nog niet eens een volle maaltijd. En dan, ja, 2 jaar later, maakt hij een gastennummerke. Habibi. Dat is dan Tamino. En dan denk je, af. Crap. Nou, zo zie je maar dat, eigenlijk, dat er voor iedereen een parcours is ook. Hè.
0: Tuurlijk.
1: Ik denk dat wij een heel schone kwalitatieve standaard bieden van alles wat ze kunnen krijgen. Die riders worden super schoon opgevolgd. Er zijn nooit excessen bij. Hè.
0: Nee?
2: Minder dan vroeger.
3: Minder dan vroeger. Maar ik ben nu wel een keer aan het graven.
1: Dat is nu niet uit Boomtown, maar inderdaad, we hebben wel ooit nog een keer voor een band. Die waren op tour door Europa en die waren voetbalshirts van elke stad waar ze geweest waren.
0: Mm-hmm.
1: Dat was eigenlijk wel... Dat was een leuke uitdaging. Ook, en dan is het van hoeveel? Oké, 4.
3: Ja. Ik ben wel nu eens even aan het denken aan iets dat fout liep. Het was de vooravond van Boomtown, dus we waren gewoon de laatste hand aan het leggen aan de opbouw. En ik kreeg telefoon van het hotel. Zeg Els, er staat hier al een band van u, maar we hebben daar niks voor geboekt. Het was de vooravond van Boomtown. Dus ik volledig in paniek en bleek dat ergens in het boekingsproces... in het communicatieproces met de boeker fout gelopen was. Die moesten nog een extra nacht geboekt krijgen, maar dat was niet tot bij ons gekomen. Het hotel heeft dat toen wel kunnen fixen, maar er zijn zo van die... Ja, dat is ook weer terug naar het productioneel gedeelte.
0: Maar ik zeg ervan, dus dat blijft niet tussen boeker en programmator. Dat gaat ook naar jou als productie, preproductie.
3: Bij artiestenproductie, wat Celia nu doet, ja, die voorbereiding, hotels boeken, transport boeken, al die zaken, dat hoort ook bij productie.
1: Was bij dat? De meest excessieve backstage riders, dat eigenlijk er vaak op neerkomt dat ze gewoon heel veel en heel lang zo bij u willen zijn en dat ze vooral niet terug in die bus willen, want die bus, daar zijn ze een maand mee op tour en dat stinkt. En ze moeten ook allemaal gedoucht zijn, hè, voordat ze erop mogen en verse kousen aan hebben enzovoort. Ja. En, want dat is ongelooflijk wat voor een hygiëne dat je moet hebben om op zo'n bus te mogen. Want als je het niet hebt, is het heel snel onleefbaar eigenlijk. Hè.
3: Ja. En, dus is niet aangenaam.
1: En ook, ja, die zoeken natuurlijk meteen al een volgende ontbijt en een volgende middagmaal en een volgende slaapmutsje dat ze willen meepakken om zo snel mogelijk in slaap te vallen, dat ze niet naar het gesnurk van een ander moeten luisteren. Dus dat is zo'n leven op tour, waarbij dat je een bepaald comfort probeert te ratten. En dat merkte dan wel, dat vertaalt zich wel in die backstage riders.
0: Ja.
2: Ja, en bands zijn nog een groep. DJ's vaak alleen. Mm-hmm. Die reizen nog meer, want dat gaat nog sneller. Die moeten de avond erna alweer ergens staan, of de avond zelf nog.
3: En vliegen was.
2: En in het begin had ik ook iets, maar al die eisen, die 4-sterhotels en dit en dat. Maar je begint het wel te snappen op een duur als je een reisschema ziet. Ze komen alleen toe. Dus dan staan er wel, zeker bij DJ's, echt wel klaar om een rap op te vangen. En die komen toe, doen een set en zijn weg. Ja. Slapen 2 uurtjes in een poepchic hotel. Maar het is wel, het is hun leven. Dus. Mm-hmm. Ja. Soms zijn het excessen, maar soms is het ook wel, komt het wel van ergens. Ja.
0: Terwijl we bij potentiële fails of epic fails zijn op Boomtown, zo, als die hemelsluizen dan eens opengaan en begint te regenen, denken jullie dan ook van, oei, waar nu eerst gesprongen? Of,
3: Wie heeft er haardrogers?
2: Ik ga twijfelen, maar haardrogers.
1: Onze haardroger is gestorven.
3: Haardroger is vanaf nu
2: denk de grootste
3: staat op onze rider.
2: De grootste zoektocht bij heel Boomtown en handelsbeurs naar alle haardrogers was een paar jaar geleden. Toen dat eigenlijk, ik weet nog heel goed, dat was Jennifer die moest spelen en Lies, DJ. En eigenlijk de line array, de PA, was grotendeels uitgevallen. En dat was alles naar beneden. En zelf onze coördinator die daarmee met haardrogers elk...
1: Je kon de boxen eerst uitgieten en dan moesten nog feunen.
2: Alles drogen, feunen. Ja. En stukje per stukje ging dan een deeltje van de box terug aan. We hebben dan heel die line-up omgedraaid, want de full band kon niet spelen. Maar de elektronische act wel.
1: Ja.
2: dat was
1: en dan is er,
2: alles in zijn dek. En achteraf, hilarisch, maar tijdens is dat de hel. Ja.
3: Kabel, en dat was wel echt een constructiefout. Extra kabelkist gezocht. Even bijzeggen, dat was niet de fout.
1: Allemaal
3: van
1: andere
3: PA-man.
1: Stroomblokken gezocht. Allemaal andere ja, XLR-kabels. Proberen van ervoor te zorgen dat we zeker niet...
2: terugkortselen. Ja, voilà, exact. En want je bands, die hebben daar niks aan. Hè, dat je, allee, voor nee. hun moet het werken en als het niet werkt,
3: los het op.
2: Gelukkig heb je dan een gebouw achter je als een handelsbeurs dat ook helemaal geëquipeerd is en een wolf die alles weet liggen.
0: Ja.
2: Maar ik zou je zeker niet spreken over fouten, want het heeft geen zin. Het is gewoon een verhaal dat iedereen wel bijblijft.
3: Nee.
0: Maar dus denken jullie dan ook niet aan bijvoorbeeld aan die vrijwilligers? Van, oei, is iedereen veilig?
3: Onze vrijwilligerscoördinatoren Sven en Ines geven dat eigenlijk ook door. Die geven ook briefings van het gaat morgen koud worden, het gaat straks afkoelen, het gaat regenen. Ja. Dat je iets bij hebt.
0: Ja.
3: Bijvoorbeeld voor opbouw en afbraak hebben wij hier ook heel veel materiaal dat ze kunnen lenen, tot werkschoenen zelfs, veiligheidsschoenen.
1: Mama en papa
3: dus,
1: eigenlijk.
3: Iedereen veilig houden is mee onze taak ook. Ja. Ja.
0: We kijken op het plein, daar moet dan stroom, internet, stromend water, sanitair. Is dat iets dat ook bij jullie komt? Of is dat dan een soort van logistieke... productionele
2: dat is,
0: functie.
2: Ik ben nu artist production, dus vooral het muzikale gedeelte. Ja. Maar ik heb twee collega's en één doet vooral de horeca en de andere doet echt, dat is echt Christophe, de inrichting van het plein, veiligheid. En dat is echt logistiek van internet tot stroom.
0: Ja. Die tot, komt ook van de ik dacht dat je stront ging.
2: Stroom.
0: Ja, maar ook
2: stront
0: is er ook.
2: Toilet is zeker wel.
1: Er is nood aan veel stroom en dat wordt ook altijd wel bekeken en berekend. Hè, maar er komt een 63 ampère uit ons gebouw die over straat gaat om
2: een
1: bepaalde
2: deel
1: te voeden. Kiosk heeft
2: we hebben geen externe
1: er is heel lang een stroompunten
2: meer en dat is wel
1: is niet meer,
2: is, allee, het grote voordeel van een festival te zijn in een stad. En we zijn daar met Boomtown ook enorm mee bezig. Ik weet niet wat in een van de podcasts er ook over ging, over de duurzaamheid en zo. Maar dus we hebben eigenlijk, behalve de keer met de afvalstraat, denk ik, geen externe stroomgroepen meer. En dat is dankzij handelsbeurs en dankzij kiosk, ook Stad Gent en zo.
1: Ja, kiosk is wel een upgrade, hè?
2: Ja, zeker en vast. Ja,
3: want vroeger stonden daar effectief twee stinkende generatoren naast.
2: Wat je op heel veel festivals hebt die los in de natuur
3: dieselgeneratoren.
0: Ja, dat
2: hebben
0: we
2: wel heel veel
0: stinken.
2: Om handen. Dat is wel een voordeel, ja.
3: Absoluut.
0: En dan omgekeerd, dat plein staat vol. Ineens is alles weer weg. De dag dat je daar op dat leegplein van hier weg staat.
2: Dat is absurd, dat is echt op een dag. Dat is niet normaal. We bouwen op.
3: Dat is knetterig.
2: We doen er een paar dagen over, omdat we het wat meer willen spreiden. Omdat je dan daarna nog aan het festival moet beginnen. Die afbouw is ongelooflijk. Dat is een dag.
3: Dat is echt zot, hè.
2: En dan zorgen we dat we zelf nog kunnen gaan feesten.
1: Dan er zijn wel een paar artefacten die altijd nog wel ergens staan. Een barkruk die op zo'n van dit huisje staat. Maar dan plotseling is er zo'n bal 1900.
2: Ja.
1: Dat is dan zo de dag daarna en dan denk je van onze identiteit.
3: Ja, echt. 24 uur daarvoor stond daar nog een groep te knallen of een DJ te knallen op de kiosk.
0: Ja.
3: En daarna staan er daar mensen te walsen in middeleeuwse kledij.
2: Maar dat is wel, shout-out to alle vrijwilligers. Dat is
3: niet normaal.
2: Onmogelijk zonder.
1: We spreken zeker altijd over de vrijwilligers enzovoort. Hè. Maar er is een hele team van Boomtown. Niemand te schoon voor iets. Hè. Dus alle verantwoordelijken, tot de programmator, tot de boekhouder, iedereen pakt iets vast.
3: Ja.
1: Iedereen staat tot de laatste seconde mee te showen eigenlijk. En te vegen. Zo. En hekkers af te breken. Frigo's leeg te trekken.
0: Is dat de analogie van het eind van de vakantie? De camping, de tent opkuisen en alles, alles moet weg? Zo?
3: Wel, ik zie nu heel specifiek echt Erik voor mij, die zo... Ja, de laatste, die tie-wrapjes zo, die overal doorgeknipt worden om kabels vast te maken.
0: Ja,
3: en zo,
0: dan nog op.
3: Die van de grond aan het plukken is, omdat er daar op de counter nog tie-wrapjes liggen. Ja, het moet weg, hè.
0: Ja,
3: er komt nog wel een veegmachine achteraf, maar je wilt dat zo proper mogelijk achterlaten.
1: Dat is
3: en dat is iedereen. Ja.
1: Dat is in ieder geval vanzelfsprekend dat uit een organisatie, mensen die effectief een bureaujob doen bijvoorbeeld, de communicatieploeg of zo, die plotseling mee dat festival staat op te bouwen en af te breken.
0: Ja. Zowel handelsbeurs als Democracy, je hebt geen teambuilding meer nodig. Eigenlijk. Het is gewoon...
2: Maar je zegt het, wij zeggen dat op kantoor zelf. Het is weer tijd voor onze teambuilding.
1: Helemaal.
2: Ja, dat is echt waar. Zwaar.
3: Dus, en je ontdekt van elkaar ook kantjes die je niet kent.
0: Ja.
3: En in de positieve zin bedoel ik van iemand die plots talent blijkt te hebben voor dingen aan elkaar knutselen.
0: Ja.
3: Dat je denkt, oh, dat wist ik niet.
1: Die dat gewoon leuk vindt eigenlijk.
3: Dat is echt zot.
2: Ja, dat is iets magisch. Dat is festivals ook. Hè, ja.
3: Dat is moeilijk te beschrijven. Je staat de hele tijd te zoeken naar woorden.
1: Maar neemt die ploeg daar weg en dat zakt in elkaar natuurlijk. Hè. Ja. Dus je moet met tot de laatste man aanwezig zijn en enthousiasmeren en motiveren en tonen dat je het ook doet.
0: Ja. Want anders zou de dynamiek het jaar nadien al helemaal verstoord zijn waarschijnlijk. Ook,
1: waarschijnlijk, ja.

0: Ik wil toch nog drie hoogtepunten. Professioneel of muzikaal, Boomtown. Was zo nummer één op de herinneringslijst? Of wat zal altijd in je hoofd blijven gelinkt zijn aan Boomtown?
1: Er zijn wel een paar zotte dingen. Hè. Dit jaar komt de band Amen-Ra hier terug. Hè. Mm-hmm. Ja, ik weet nog dat ik heb zitten onderhandelen de vorige keer over iets en verloren. Mm-hmm. Maar ook gewonnen, want ja, dat was Colin, de zanger, die had een paasvuur mee. Paasvuur, en dat moest aangestoken worden op het podium. Want in een kerk doet hij dat ook altijd, en in een kerk steken ze dat ook aan, en dat is een vlam in zo'n soort van metalen cilinder. En dat is een pasta, je kunt dat dus niet doven. Ja, als ik dat vraag aan de brandweer, no chance in hell dat dat gaat doorgaan natuurlijk, dan sta je daar zo bij.
0: In hell misschien wel, ja. Ik dacht
1: in hell
0: dat
1: wel.
0: Was Koen, ja.
1: Maar dat zijn zo'n die momenten dat er een vuur van 3 meter hoog op je podium staat te branden. En je weet, je plafond is misschien maar 6 meter. Hoe warm is het daar? Hè? En je staat daar dan zo naast met 3 verschillende blusmiddelen. Elke seconde te sterven eigenlijk. Heb ik wel de juiste beslissing genomen, want ik had dat niet op voorhand gezien. We hebben niet op voorhand een keer het paasvuur aangestoken om het dan weer te doven. Dus we gaan het straks dan nog een keer doen. Hè. Ja, het ziet er wel veilig uit. Nee, de call was gewoon, ja, die mens is vertrouwenswaardig, heeft de beste bedoelingen, denkt mee. En ja, dat ging zoveel vertrouwen. Maar dat was echt een moment
0: gelukt.
1: Van...
0: Zot. Maar waarschijnlijk ook omdat het zo'n stressmoment geweest is, dat het ook wel zo'n indruk heeft nagelaten.
1: Ja.
0: Gemaakt of nagelaten.
1: Ik heb weinig van dat concert gezien. Zo. Behalve het feit dat iedereen op hetzelfde moment stond
0: om de vlam aan te wakken.
1: Ja. Maar dat was voor mij zo eentje. Maar er zijn zoveel van die momenten geweest.
0: Silja?
2: Ja, ik met mijn fantastisch geheugen ben zo aan het graven. Nog maar in 4 jaar, denk ik. Maar moeilijk, maar muzikaal al heel veel hoogtepunten. Maar ook net hetzelfde. Vaak vangde maar een vlag daarvan op. Maar ik weet wel nog vorig jaar, ik denk de laatste avond. Dat is een van onze open-air dagen, meestal techno. En dat vorig jaar was dat we eigenlijk een volle vrouwelijke line-up hadden. Again, Erika, Marie-Julie en Laileen. En dan staan we daar zo als vrouw op podium. Als productie dan. En dit jaar ook een stagehand, ook een vrouw. En dat is wel iets dat ik zie veranderen en dat mij enorm veel energie geeft. En ik weet nog dat ik daar stond achter die twee, ze waren aan het soundchecken, leeg plein. Iedereen is zo nog aan het rommelen en toen niemand is aan het opletten. En dan kreeg het warm. Ja. Dat bleef bij.
0: Ja, absoluut.
2: Sowieso. Die snap ik.
0: Els? Toch moeilijk, hè? Maar...
3: Het zijn er heel veel.
0: Kan echt professioneel zijn ook, kan een voldoening professioneel zijn.
3: Het zijn er heel veel. Van persoonlijk... vloeken dat ik vrijwilligerscoördinator werd, omdat dat de enige job was die ik niet wou doen, tot waar hij het mij eigenlijk gebracht heeft en de liefde voor al die Boomtown-vrijwilligers, mm-hmm. naar dan uiteindelijk toch in productie belanden. De spandoek die voor Luc de Vos gemaakt is, sterren komen, sterren gaan, allee, allemaal zo van die Boomtown-dingen die verweven zijn ook gewoon met de wereld rondom, met de artiesten die zo'n lange geschiedenis hebben. Maar hetgeen dat mij het langst gaat bijblijven, denk ik, is Mauro'tje. En Wolf gaat direct weten wat dat is.
1: Ja, ja.
3: Mauro is altijd een vaste klant geweest op Boomtown. Hij heeft gewoon 100 gezichten. En er is een jaar geweest dat hij met, denk, 3 verschillende projecten op Boomtown stond. En de eerste was Grupo di Pavlovski. Daarna ging hij hier nog staan met, ik denk, Hitsville Drunks.
1: Maurits Powels.
3: En nog iets. Nee, het was 1 jaar dat hij de 3 gedaanten had. Ik weet niet welke 3 bands dat waren. Maar alleszins, de eerste was Grupo di Pavlovski. En op een gegeven moment stormt er iemand binnen in onze medewerkersonthaal van er is iets gebeurd met Mauro.
1: Yes.
3: Ik had dat concert niet kunnen zien en ik was al zo aan het balen. Maar toen dacht ik, ah ja, nu mag ik wel weg van achter mijn bureau. Naar die handelsbeurs gestormd. En wat bleek, dat is ook wat alleen maar Mauro kan. Die is zo gepassioneerd, die gaat zo op in zijn performance dat hij echt niet weet wat hij doet soms op het podium. En die had er niet beter op gevonden dan een bierflesje. Ja, eerst met een microfoon op zijn hoofd te toeken. Bierflesje kapot te slaan en dat was zijn gezicht een paar keer gepasseerd.
1: Het was het nummer Face Off. En hij was ook aan het snijden.
0: Wolf, letterlijk.
1: Hij was aan het snijden in zijn eigen gezicht en was zijn vel aan het aftrekken.
3: Onze wolf zit hier.
1: En dan heb ik dus wel
3: gezicht
1: genoeg.
3: Te deppen.
1: Genoeg. We gaan naar de backstage en ik ga u gaan ontsmetten, want dit is echt niet oké.
3: Ja.
1: En, ja, en hij kwam terug tot zichzelf. Hè. En hij had
3: ja,
1: van,
3: die moest echt zakken.
1: Dus er was geen drugs, geen alcohol invloed. Die was gewoon weg in zijn muziek.
3: Je wist zelf ook niet hoe zwaar dat was. Ja, ja. Mensen dachten dat getruckeerd was.
1: Het was niks van truckeren aan. Dat was een uurtje...
0: En ook niet gebriefd op voorhand. Zo niks beetje zoals de
3: maar nee, die plant aan, die zelf. Gaat zo op in zijn performance.
1: Ik heb wel het flesje
3: deed.
1: Nog steeds.
3: Okay. Ja.
1: De carving...
3: Het is hier een reliquie.
1: Het is een reliquie.
3: Maar mijn echt moment dat mij altijd gaat bijblijven is 2 dagen nadien, wanneer dat Mauro hier terug was voor een project en dat gezicht stond vol met korsten. En ik kwam hem tegen op het plein, zo Mauro, oké, het is aan het genezen. En ik floep daaruit, wat vertelde jij dan als je thuis komt? En hij zo heel droog. Ja, ik heb mijn vrouw proberen wijsmaken dat ik een katje uit een boom geplukt had. Maar ze heeft het niet geloofd.
0: Een wolfje. Een wolfje.
3: Vat voor mij zoveel Boomtown dingen samen. Ook onze artiesten hebben mee dat Boomtown gevoel, want er zijn er veel die er al vaak gespeeld hebben. Onze medewerkers, als in Wolf, heeft hem toen zitten verzorgen. Ik die daaraan mee zitten lachen. Iedereen die Mauro ziet met zijn korsten op zijn gezicht en die daar vragen over stelt. De persfoto's van dat bloed dat van zijn gezicht liep. Zo... Ja, als ik zo'n ene moment moet uitpikken, is het toch wel die.
0: Ik ben een vraag vergeten, maar ik wil ze wel nog stellen. Gaan jullie nog naar concerten? En lukt dat? Kan je daarvan genieten? Kan je daarnaar kijken?
2: Of, zijn ze feesten of in het algemeen?
0: In het algemeen, of is dat beroepsmisvorming
2: ja,
0: tot en met?
2: Het wel. Ik probeer net vaker een keer buiten Gent te gaan. En onlangs stond ik naar concerten kijken dat ik dan niet zo fantastisch vond. En dan dacht ik, mijn concentratie is minder zo. Ja. Ze zijn wel wat strenger of wat kieskeuriger of zo. Maar ik vind het ook heel fijn om soms iets te zien waar ik ooit productie gedaan heb, om het dan eens volledig te beleven.
0: Ja. Dus een constante beroepsmisvorming of zo?
1: Het is zo dat we natuurlijk... We kennen elkaar natuurlijk goed van de verschillende huizen, dus we wippen wel een keer bij elkaar binnen. Hè. En dan is dat heel, heel prettig gewoon om los van je productiepet te kunnen kijken naar een concert. En gewoon... Ja, je weet dat alles goed is, want dat zijn, al je body doubles die daar aan het draaien zijn. En dan hoef je een keer niet te kijken naar welke geluidstafel, welke lampen, welke boxen hangen er enzovoort. Dit en dat. Welke micro's zijn ze aan het... Nee, dan kun je echt gewoon een keer op je laten afkomen zoals dat mensen naar een concert kijken. Spannend.
0: En wanneer is dan voor jou een goed concert bijvoorbeeld, Els? Wanneer is een concert een goed concert?
3: Ah, wel... Dat hangt er vanaf wat je wil van dat concert. Ik ben een half jaar geleden speciaal naar Bataclan geweest naar een concert. Ook al speelde die band in België. Omdat ik wist, als ik echt in dat concert wil zitten en als ik het echt volledig wil beleven, dan wil ik niemand kennen. Dan wil ik een zaal die ik niet ken. Om zo een keer niet afgeleid te zijn door alles wat er rond je gebeurt. Dus ik vind dat wel moeilijker. Ik ga nog altijd op elk vrij moment naar een concert. Maar dan staat de helft van de tijd toch te babbelen of inderdaad rond te kijken of is je hoofd aan het gaan. Maar als ik echt, echt, echt een show wil zien van iets waar ik zelf gewoon fangirl wil zijn, dan ga ik naar een plek waar dat ik niet kan gespot worden.
0: Dat is verstandig, denk ik.
3: Ja. Gewoon om midden in die massa te gaan staan en... Alleen maar te staan luisteren en kijken.
0: 25 jaar Boomtown. Het is feest, verjaardag. Klinkt erg, Els. Wat wensen jullie Boomtown nog bij deze verjaardag? Voor de komende jaren? Of
1: een 50-jarige verjaardag zeker?
0: Voilà.
3: Ik was net hetzelfde aan het denken.
1: Instantly. Hè?
3: Laat er dingen veranderen en laat de dingen hetzelfde blijven.
2: Mm-hmm. Ja, en laat dan jonge nieuwe mensen ook weer het overnemen. Ja. En, zeker niet hetzelfde blijven.
3: Absoluut.
2: Ja. Even, hè, maar dan...
3: Ja. Soms heb ik het gevoel van, oh nee, we zijn niet meer mee. Maar eigenlijk zijn we wel mee, dankzij die andere mensen die ook mee zijn.
1: Mm-hmm.
3: Zo.
1: Het is ook een unieke positie hè, dat je hebt in een gratis stadsfestival. Zeiden wel het kwaliteitspodium. En ja, het podium waar dat dingen echt cultuur kunnen genoemd worden. De rest is een beetje te herleiden tot volkscultuur, behalve natuurlijk treffen. Ik mag ze niet mee over dezelfde kam scheren.
0: Nee, maar ik kan het ook niet vergelijken, hè.
2: Nee, inderdaad. Maar het is wel waar. Hè.
0: Ja.
2: Muziekliefhebber belandt hier wel. Hè.
1: Ja.
2: En hopelijk kan dat wel blijven. Dat die muziek verandert en de genres en zo, dat is normaal. Maar dat zo die plek blijft, dat mensen nu wel al benieuwd zijn naar de line-up.
0: Ja.
2: Binnen dat stadsfestival, ja.
3: Ik wens vooral breder dat de cultuur ondersteund blijft. Mm. En dat wij absoluut die zotte plannen die wij altijd hebben... dat we die kunnen waarmaken en dat financiële geen belemmering is.
0: Mm.
3: Want het is en blijft, zeker hier buiten, gratis.
0: Ja.
3: En dat kan je niet organiseren zonder geld.
2: Dus drink je pintjes op het plein.
0: Als dat geen mooie boodschap is om mee af te ronden.
2: Of iets anders.
0: Of iets anders. Els Wolf, Sylvia, Koen, ongelooflijk bedankt.
2: Ja, merci.
3: Jij ook. Ja, dus.

0: is Urgent FM.
1: 1
2: uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
3: Child Focus waarschuwt voor grooming of online kinderlokken via Spotify. Daarbij proberen pedofielen in contact te komen met minderjarigen via hun favoriete muziek. Niels van Pamel van Child Focus.
4: Dat doel kan tweeledig zijn, dus enerzijds voor het bekomen van beeldmateriaal, maar anderzijds ook voor fysiek af te spreken en fysiek misbruik te kunnen bewerkstelligen. En wat wij dus zien, is dat die groomers tegenwoordig van de ontwikkelingen binnen Spotify gebruik maken. Het is dus mogelijk voor groomers vandaag de dag om die jongeren online te gaan vinden en met hen een chatgesprek te starten.
3: Je kan best de privacy-instellingen van je Spotify-account aanpassen. Child Focus is ook bereikbaar via het nummer 116-3x0. In Anderlecht in Brussel woedt een grote brand in een opslagplaats. Op beelden op sociale media is een gigantische zwarte rookpluim te zien. De brandweer is ter plaatse om de brand te blussen. Inwoners moeten ramen en deuren gesloten houden en de airco uitschakelen. Proximus gaat zijn 5G-netwerk opsplitsen bij grote evenementen. En dat is een primeur in ons land. Vanmiddag wordt de opsplitsing voor het eerst gebruikt tijdens de oefenwedstrijd tussen België en Tunesië. Je hoort Esther Heijmans van Proximus.
5: Je kan 5G-slicing eigenlijk het best vergelijken met een autosnelweg met meerdere virtuele rijstroken. En 3 gaan we vrijhouden voor cruciale diensten in en rond het stadion. 1 voor de communicatie van de medische hulpdiensten, 1 voor het filmen en het uitzenden van de match en 1 voor al het betaalverkeer in en rond het stadion.
3: Het is de bedoeling om de technologie later ook in te zetten op grote evenementen zoals festivals en zo. De Vlaamse regering biedt bijna 120 miljoen euro subsidies aan om Volvo Car in Gent te houden. Dat blijkt uit een intentieverklaring van Vlaams minister-president Matthias Diependalen aan het bedrijf, dat schrijft HLN. Het is al maanden erg onrustig over de toekomst van de fabriek. Afgelopen week lag de fabriek ook al 3 dagen stil door een staking bij een leverancier. Journalist Timmy van Diepen.
6: Volvo heeft een aantal jaar geleden beslist om een nieuwe fabriek te openen in Slowakije, waardoor nu de vrees is eigenlijk dat er in Gent wel eens banen zouden kunnen verloren gaan als er natuurlijk productie wordt verschoven van Gent naar Slowakije. Maar dat bedrag komt er alleen maar als Volvo natuurlijk zelf ook eerst investeert.
3: Vorig jaar werden er ook 10% minder Volvo-auto's verkocht. In de buurt van Sint-Petersburg in Rusland zijn meer dan 85 Oekraïnse drones onderschept. Dat meldt de regionale gouverneur. De stad werd eerder deze week ook al onder vuur genomen door Oekraïne. In Sint-Petersburg vindt deze week een groot economisch forum plaats onder leiding van Russisch president Poetin. En sport. De Belgische voetbalvrouwen hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg makkelijk gewonnen. Het werd 6-0. De Flames blijven wel tweede in hun groep. Ze hebben evenveel punten als leider Schotland, maar een slechter doelsaldo. Om groepswinnaar te worden hebben de Flames dinsdag een monsterscore nodig, opnieuw tegen Luxemburg. De dag start zwaar bewolkt, daarna geleidelijk buien. Deze namiddag mogelijk onweer, maxima tot 19 graden. Morgen overwegend droog bij maxima tot opnieuw 19 graden. Maandag wisselvallig, wel warmer bij zo'n 23 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.
7: Trust in the frame and the time. It's the material in which a film exists. It's the time of a shot and the frame. It's contained into the frame. And it means for me a total trust in filmmaking. There is nothing else. There is not trying to hide, just the trust.
8: Zaterdagmiddag betekent tijd voor film bij Urgent FM. Tenminste nog even, want dit is de voorlaatste uitzending van Kuleshov dit seizoen voor we onze jaarlijkse pauze nemen tijdens de zomer. Een pauze op de radio wel te verstaan, want we blijven wel actief buiten de ether. Want vanaf komende woensdag zet Kuleshov opnieuw mee de schouders onder de openluchtvertoningen van Heden Cinema. Tegenover mij staan Gijs en Mehdi, die zeker mogen inspringen wanneer ze dat wensen. Zijn straks ook bij voor twee van de nieuwe films uit de bioscoopaanbod die we straks gaan bespreken. Maar dus eerst toch nog even stilstaan bij Heren Cinema. Dat mogen we ook wel. Heren Cinema is, zoals je misschien wel weet, een reeks openluchtfilms. Op woensdagavond nog altijd in de tuin van Heden. In Ledenberg is dat strikt genomen, maar heel dichtbij het station bijvoorbeeld van Gent-Sint-Pieters. En dat is een reeks die georganiseerd wordt door een bonte verzameling onafhankelijke, niet-commerciële vertoners, wil ik toch ook graag onderstrepen, uit Gent allemaal. En deze derde editie die staat in het teken van ontmoetingen. Vorig jaar en het jaar daarvoor was dat achtereenvolgens Vissen en dan De Tuin. En dus dit jaar staan we extra stil bij ontmoetingen. Soms toevallige ontmoetingen, maar altijd wel verrijkende ontmoetingen. In de eerste plaats natuurlijk tussen de verschillende Gentse vertoners, maar zeker ook tussen het publiek en de vertoners en nog zoveel meer in de films zelf natuurlijk ook. Mocht ik straks nog iets vergeten, Gijs en Mehdi, laat het mij zeker ook weten. Het zijn openluchtvertoningen en misschien toch ook beklemtonen dat het dan telkens gaat om vertoningen die pas kunnen starten wanneer het donker is. Dat is wel een vereiste.
2: Elk jaar weer.
8: Ja, er zijn altijd heel erg, moet ik zeggen, gedreven mensen die daar al vanaf 8 uur klaar zitten. En die we dan een beetje moeten teleurstellen dat we echt wel moeten wachten tot het donker is om te kunnen projecteren. Dat wil zeggen, ja, nu is dat nog vrij laat. De eerste vertoningen zullen pas beginnen rond 10 uur. En hoe dieper we dan gaan in die maanden, in juni en in augustus en zeker begin september, hoe vroeger die vertoningen altijd kunnen beginnen. Maar dat is toch al praktisch best belangrijk. Praktisch gesproken is ook het weer altijd een van de meest bepalende factoren. Het is al een aantal jaar nu dat we met Kuleshov en zoveel vertoners samen openluchtvertoningen organiseren. En dat is toch altijd de meest bepalende factor waar ook het meeste stress komt bij kijken, misschien toch wel. Ook nu, voor volgende week, is het nog een beetje onzeker. Maar we volgen het goed op. En we voorzien zoals altijd ook iets wat we dan een buffer noemen. Dat wil zeggen dat we dan mogelijk wel een van de vertoningen kunnen verplaatsen, mocht dat nodig blijken, door de weersomstandigheden. Heden Cinema in de tuin van Heden. En daarvoor kan je opnieuw ook tickets kopen via hedencinema.ticketsforme.be. En opnieuw doen we dat met een pay-what-you-can systeem, met sliding scales, zoals dat dan ook heet. Te beginnen met 5 euro, 7 euro en dan 9 euro. Bij sommige van die vertoningen loopt dat al erg goed. Eén ervan Eternal Sunshine. Maar laat dat je niet tegenhouden om ook voor de andere op tijd je ticketje te bemachtigen. En dan zien we jullie graag daar. Nu, er staan dit jaar een record aantal vertoningen gepland, 12 vertoners ook. En we nemen jullie daar heel graag, heel vlug even door, om ook de vertoners al een beetje te leren kennen, afgewisseld met stukjes muziek uit die films. We starten nu woensdag 10 juni met Kuleshov zelf, ook samen met Filmplateau. We hebben al verschillende vormen al, verschillende keren dingen gedaan samen met Filmplateau, de universitaire filmclub, die heel vaak ook in Kask Cinema neerstrijken, onder andere op een vaste dinsdag. Maar dus aangezien dat Kask Cinema jammer genoeg dicht is tot, wanneer is het dan, eind september waarschijnlijk, is het wel fijn dat zij toch ook de verplaatsing naar buiten maken. En dat doen we met een film die al lang op de verlanglijst staat van Mehdi, hier tegenover mij.
2: Ja, heel blij dat we die eindelijk vertonen. Het gaat over The Runner van Amir Nouderi, een film uit 1984. Dus we spreken over de vroege jaren, juist na de revolutie van 79 in Iran. En de film wordt ook beschreven als een van de eerste films uit de Iraanse cinema post-revolutie die internationaal ook gelauwerd is. Dat is ook zeker terecht voor deze film, die losjes geïnspireerd is op de jeugd van de regisseur zelf, Amir Nouderi, die opgegroeid is aan de regio van de Perzische Golf in Iran. In tijden van wanneer dat de film plaatsvindt, zitten we midden in de Iran-Irak-oorlog. Dus die raast ook op de achtergrond. Het is een land die zelf nog moet zoeken welke identiteit ze willen aannemen. Het volk dan toch. Maar ondertussen gaat het leven ook door. En geheel volgens de traditie die toch zo definiërend is voor wat wij kennen als de Iraanse cinema post-revolutie, is dat de film over grote mensenthema's gaat, maar aan de hand van kinderen. Zeker wel een film die geen enkel hart
8: onberoerd
2: zal laten. Dus alvast mijn favoriete film, een van mijn favoriete films en meteen ook de aftrap van een mooi zomerseizoen.
8: Ja, zeker. En om nog een keer terug te komen op dat startuur. Het is een film die 94 minuten duurt, dus echt laat gaat het nu ook niet worden, die eerste woensdag. De woensdag daarop dan hebben we Filmlabo. Heel blij dat zij er ook terug bij zijn. Ook niet altijd in de gemakkelijkste omstandigheden als je het verhaal van Labo een beetje kent. Filmlabo is de filmpoot van dat heel erg geëngageerde Labo zoals we ze kennen. Een heel erg grote groep mensen, een heel fijne groep mensen ook. En zij hebben gekozen voor een moderne klassieker ook. Eternal Sunshine of the Spotless Mind van Michel Gondry uit 2004. Zoals ik zei, het blijft ook een film die heel veel mensen toch weten raken en die ze graag willen opnieuw zien. En ik denk dat dat in die setting daar iets heel erg sprookjesachtig bijna zal worden. Die film heeft een bekende soundtrack ook van John Bryan. En we gaan even luisteren naar wat hij zelf omschrijft als het hoofdthema uit die film Eternal Sunshine of the Spotless Mind.

0: Inderdaad. Ja, inderdaad. Je hoeft dat ook niet onder banken of stoelen of zo te steken. Faceoff, daar zal ik straks nog op terugkomen. Dat is een van de nieuwe collectieven die er dit jaar bij zijn. En dus gekozen hebben voor, laten we eerlijk zijn, de beste Amerikaanse film van John Woo. Uit het programma, toch? Allee, uit zijn oeuvre, moet ik eigenlijk zeggen.
1: Ja, absoluut.
0: En over nieuwe vertoners gesproken, dat is ook het geval bij de derde vertoning op 24 juni. Dat is namelijk Shift. En Shift is een queer, transdisciplinair collectief die eigenlijk opereren, zoals ze het zelf omschrijven, op de intersectie tussen scenografie en social design. En zij gaan een kortfilmavond cureren met queer en feministische kortfilms. Die films zelf, de titels zijn nog niet bekend, maar ik kan alvast meegeven dat er ook een aantal lokale makers zullen tussen zitten en die dus ook gewoon erbij zullen zijn die avond. Het is al sinds de moeite om je daardoor te laten verrassen en ook Shift op die manier te leren kennen. En dan is er op 1 juni de Tuin van Heden die zelf twee kortere films programmeert, namelijk Fragmented en Free Fish. Het zijn alle twee films met een hart voor de Palestijnse zaak, die daar ook gewoon thematisch mee verbonden zijn. En bij een van die twee vertoningen is co-regisseur Balolas Carvalho uit Portugal, geloof ik, ook gewoon erbij die avond. De twee titels die kan je ook terugvinden op de website, de ticketwebsite van Heden Cinema. En dan is er 8 juli Kourou, het Gentse horror- en cultcollectief. En ze hebben gekozen voor een film uit de jaren 70, een echte cultklassieker. Zo een van die folkhorrorfilms die gezien wordt als deel uitmaken van de echte basis daarvan. Tot alles zo'n 15 jaar geleden met The Witch een nieuwe adem kreeg. En dat is dus The Wicker Man van Robin Hardy. En ik ben blij dat die ook op programma staat, al was het maar om nu gewoon het erg fijne Gentle Johnny daaruit te kunnen vertonen. De ontmoeting bij de Wicker Man gaat over een nogal conservatieve flik die op een eiland terechtkomt waar er een paganistische secte of een gemeenschap toch op zijn minst leeft die hij dan beter leert kennen. Maar misschien is dat ook niet zo'n goed idee geweest. Dus hier is componist Paul Giovanni met Gentle Johnny uit The Wicker Man. MUZIEK

0: The Wicker Man, dus in openlucht te zien 8 juli in de tuin van Heden onder de noemer van Heden Cinema. Een vertoning die mee georganiseerd wordt door het Gentse horror- en cultcollectief Kourou. En dan, ja, het is een heel erg mooi programma, maar ik denk dat mijn coup de cœur, een petit coup de cœur moet ik eigenlijk zeggen, toch was dit bij La Limace et l'Escargot, dat vertoond wordt op 15 juli. Petit, omdat het een film is die nog net geen uur lang duurt. Het is een film van Anne Benaim en het is waarschijnlijk de meest recente, of misschien net niet, behalve de korte films, maar langspeelfilm, de meest recente film op het programma La Limace et l'Escargot. Het gaat over twee zestigers die nogal slecht te been zijn en dus op elkaar botsen omwille van die toestand, die slechte been zijn toestand. En dan, zoals dat dan gaat, in Parijs op café gaan om samen wat te gaan drinken aan een terrasje buiten en aan de praat geraken. Het is een heel erg mooie Franse praatfilm om, op een verrassende manier. Ergens speelt het met het idee van romcoms en de meet-cute, maar dan op een heel alternatieve, heel andere manier. Ik zag hem zelf tijdens de afgelopen editie van Courtisan. Ik ben heel blij dat Cine Rio hem dus ook naar de tuin zal brengen. En dan op 22 juli tijdens de Gentse feesten vindt er geen vertoning plaats. Dan kunnen jullie allemaal gewoon lekker gaan feesten dan en dan terugkeren op 29 juli. Voor de vertoning van Cinema Obscura. Dat is een van die andere nieuwe collectieven. Zij zetten vooral in op films die zo slecht zijn dat ze weer goed worden. Ze hebben onder andere al The Room vertoond in Studioscope bijvoorbeeld. En nu gaan ze dus voor Face Off. Het is een beetje bedenkelijk of je het echt een slechte film kan noemen. Vind ik zelf, zoals ik al zei, wat mij betreft de beste Amerikaanse film van de Hongkong-regisseur John Woo uit 1997. Voor we gaan luisteren naar een stukje uit de soundtrack daarvan, Gijs, ik weet niet of jij daar nog iets over kwijt wil. Waarom je er zo naar uitkijkt om die terug te zien?
1: Ik denk gewoon Nicolas Cage en John Travolta.
0: Ja, en die dan nog ook Nicolas Cage, die John Travolta speelt, die Nicolas Cage speelt of zoiets, ja. In die ingewikkelde zin.
2: Dit alleen is wel genoeg.
0: Ja.
1: Een soort yin en yang, maar dan worden die twee dan ook weer omgedraaid.
0: Ja.
1: Dus de energie van die acteurs, die wordt echt, ja, een soort van samengebracht op een heel mooie manier.
0: Ja, en voor wie echt helemaal niet mee is, dus het is oorspronkelijk Travolta die een politieinspecteur speelt, die jacht maakt op de crimineel, de psychopaat die Nicolas Cage is. En dan blijkt dat het beste idee waarop ze kunnen komen wanneer Cage zijn personage buiten bewustzijn raakt, is door John Travolta zijn personage die bende te laten infiltreren met het gezicht van Nicolas Cage. Dat is de tijd, dat is in de tijd dat Nicolas Cage gewoon een actiester was. Ik denk aan Con Air en The Rock en zo. En dus dit is er toen ook opgedoken. Enorme adrenaline, enorme actie. Over de top, waanzinnig. Ik denk ook bijna 2,5 lang of zo. Dus dat hoort een beetje van een uitputtingsstrijd. Misschien wel een thema van de film daar in de tuin van Heden. En ook de soundtrack van John Powell, die schreeuwt gewoon uit wat voor een soort film Face Off is. We luisteren even naar Sean Archer, Face On.

0: Uit Face Off, dus was dat een stukje muziek te zien op 29 juli samen met Cinema Obscura in de tuin van Heden. Ja, en dan zitten we al in augustus. Er zijn 4 vertoningen gepland in augustus. Te beginnen de 5e, woensdag 5 augustus, met Courtisan. We hebben ze daar straks al aangehaald met een film die eerder op een festival was te zien. En dat is ook het geval bij deze, Winter AD van Helke Misselwitz uit 1989. En Gijs, je hebt hem daar toen ook gezien op Courtisan, hè?
1: Ja. Was een aantal jaar geleden op Courtisane. En Helke Misselwitz was er toen ook bij voor een Q&A. Het was een heel gedenkwaardige vertoning. Het is een film die zich afspeelt in 1987. En Misselwitz reisde toen naar de DDR om eigenlijk portretten te maken van vrouwen die daar in die tijd leefden. Op een heel onbevooroordeelde manier eigenlijk. Voor Courtisane is het wel een belangrijke film, omdat ze het jaar daarna een programma hebben samengesteld over Duitse feministische films in de jaren 70. Ik denk dat het programma Wir haben lange geschwiegen heette, dus waarin ze echt nog dieper in die geschiedenis doken van de Duitse feministische film. Wat ja, echt een heel mooi programma was. En deze film ja, markeerde voor hen een beetje de introductie daartoe. Dus het is heel mooi dat ze die hernemen.
0: Mm-hmm. Ja, zoals Courtisan tijdens de opluchtvertoning in de zomer wel al vaker heeft gedaan, om dan mensen die het toen tijdens het festival hebben gemist, toch nog een kans te geven om die opnieuw te zien. Ik ben ook heel blij dat we vergezeld worden dit jaar voor het eerst door Japan Square. Wie in Gent regelmatig naar de bioscoop gaat, of dat ook vaak zeker deed bij Studioscope, kent hen ongetwijfeld. Maar het is nu dus voor het eerst dat ze ook meewerken aan een openluchtvertoning. En daarvoor zijn ze gegaan voor een film van Hirokazu Koreeda. Een van zijn prachtige familiedrama-parels, in dit geval dan Our Little Sister. Een film uit 2015, die ze daar dan die 12 augustus gaan vertonen. Ik moet vast verder wel geen plaatje schetsen bij Koreeda. Our Little Sister, je weet wat je gaat krijgen. Ook met heel veel liefde gemaakte klein familiedrama. Dat zich dan ontvouwt daar binnen die kleine setting ook. Our Little Sister, het is al even geleden dat ik hem nog gezien heb, is hier toen ongetwijfeld ook in de bioscoop uitgekomen, zoals de meeste films van Koreeda. Maar ook in die setting denk ik absoluut de moeite om dan nog eens te ontdekken. En we gaan even luisteren naar een klein stukje muziek voor we dan tot de laatste vertoningen komen binnen Heden Cinema. Hier is Yoko Kanno met de eindgeneriek uit Our Little Sister.

de eindgeneriek van Our Little Sister, die te zien dus in de tuin van heden op 12 augustus samen met Japan Square. Een oude bekende ook bij onze openluchtvertoningen in elk jaar, prijs ik me erg gelukkig om, is Art Cinema Of. Zij hebben hun vertoning dit jaar op 19 augustus. Ja, en wie al een van die Of-avonden heeft meegemaakt in openlucht, die weet dat dat bijna altijd quasi megalomaan gewoon is. Ik vergelijk Ruben van Of dan altijd een beetje met Herzog, de manier waarop hij zijn ideeën dan toch tot realisatie weet te brengen. Nu is het nog een beetje van een mysterie, dat hoort er ook bij natuurlijk. Maar onder de noemer Double Screen Night mag je verwachten aan een analoge ontmoeting. Dus tussen twee analoge camera's die op hetzelfde moment gaan geprojecteerd worden en op de een of andere manier dus in dialoog gaan met elkaar ook. Dat is die 19e augustus soort. Ongetwijfeld zwaar de moeite ook. En dit jaar hebben we het geluk opnieuw ook vergezeld te worden door Pinks, het LGBTQIA+ luik van Sphinx Cinema. Zij hebben jaarlijks een festival natuurlijk ook. En zij hebben dit keer gekozen voor een film van Api Chatpong, Vera Setakul, of liefdevol kortweg ook gewoon Joe genoemd. Ik moet het je ook niet zeggen, wie al iets van Api Chatpong heeft gezien, weet dat zijn films ook gewoon bijzonder mooi werken in een setting zoals die van De Tuin van Heden. En dat is dus Tropical Malady, een film van hem uit 2004. En dan zijn we al aangekomen bij de laatste maand, bij de laatste vertoning. En dat is ook de laatste keer dan een nieuwe toevoeging, een nieuwe vertoner uit Gent. Onder nummer Moonscreen is het namelijk zo dat Michel Vosters altijd instaat voor het filmprogramma op Waking Life, een bekend beroemd festival in Portugal, steeds ook rond de zomerperiode. En je kent haar misschien ook nog omwille van de erg fijne kortfilmavonden die zij vroeger cureerde in Funke onder de naam Cinema Kurt. En nu dus voor het eerst gaat ze ook een kortfilmavond samenstellen om dan hopelijk daarmee in alle schoonheid het Heden Cinema de periode, het programma af te sluiten daar in de tuin van Heden op 2 september. Tegen dan is het al 8:30 dat we de avonden daar kunnen beginnen, dat we vertoning kunnen beginnen. Dus dat zijn ze alle 12 dan. Die kan je dus allemaal terugvinden op hedencinema.ticketsforme.be of bij een van de partners die je kan volgen op de verschillende sociale kanalen die zij gebruiken. We gaan eruit met een laatste stukje muziek voor we ons straks hier keren tot een nieuwe bioscoop-release. En dat is uit Tropical Malady. Daar is dit bestaande nummer in te horen van Fashion Show Straight.

0: Fashion show met Straight, zoals te horen in Tropical Malady, te zien in Heren Cinema in de tuin van Heren op 26 augustus. Maar nu keren we ons tot een klein stukje van het huidige bioscoopaanbod. En dat doen we om te beginnen met Orphan.
1: Zap, jij mag naar huis, nee?
2: Niet je laat.
3: Met tot jou toch? Hij zal natuurlijk een stap voor Sovjet-Frans, maar die toch in kan, is thuis weer in kan. Ik heb toen dat dan niet voor.
2: Nou, wel ik hier dus een fiep, wat is met Lonek. Misschien niet mega pamrood. Lager bij Wittig.
0: Een stukje uit de trailer van Orphan, nu te zien in bioscoop. En hier in Gent is dat bij Sphinx Cinema. Of een film die, zoals die getiteld is in zijn oorspronkelijke taal, in het Hongaars Arva. Wat ik trouwens echt een prachtig woord vind eigenlijk. Arva, voor een wees. Maar dus iets generischer klinkt het toch in het Engels met als titel Orphan. Gelukkig heb ik tegenover mij Mahdi en Gijs die ons kunnen toelichten wie dan precies die wees is en waarover deze film van Laszlo Németh gaat. En dan is het even wachten. Wie? Ja.
4: Ja, dus...
0: Of vullen we elkaar aan?
4: Ja. Wel, ik ga gewoon een beetje vertellen waar het de film over gaat. En dan luister ik met plezier naar wat jullie heren erover zeggen. Maar dus ja, bij de titel al. We beginnen met Orphan. En dat blijkt al meteen een soort van dubbel... Allee, of een op een dwaalspoor te zetten, want het gaat over een jongetje dat dan uiteindelijk blijkt toch geen wees te zijn, of toch niet in de technische betekenis van het woord. Van in het begin zien we al een moeder die hem komt ophalen nadat hij 4 jaar wel in een weeshuis doorgebracht heeft, want het blijkt dat de moeder een Joodse vrouw is die heeft moeten vluchten voor het naziregime dat zelfs toen al Hongarije bereikt heeft. Neemt het jongetje mee, ze gaan naar de stad, ze hopen een nieuw leven op te kunnen bouwen, maar we gaan enkele jaren later kijken hoe dat het met het gezin gaat en blijkt dat het nazi-fascisme gewoon heel mooi ruimte heeft gemaakt voor een soort van communistisch fascisme, waarin het nog steeds niet zo goed gaat met de Joodse bevolking. Erger nog, blijkt dat zelfs heel die Joodse erfenis van dat jongetje ook nog twijfelachtig blijkt te zijn als er een nieuwe man uit het verleden van de vrouw plots opduikt, wat leidt tot vooral heel veel woede bij de jongen.
0: Ja, dat is een beetje de grote karaktereigenschap van de jongen, de woede die in hem omgaat. Bij, zoals ze in het Nederlands zouden zeggen, bij ja, het van de regen in de drup gaan. Hè, van de ene erge situatie in de andere terechtkomen. Ik denk niet dat men iets heeft vergeten eigenlijk. Het belangrijkste heeft allemaal mooi gezegd, hè, Gijs? Ja. Misschien moeten we nog iets zeggen dan over de mensen daarachter. Dit is namelijk de nieuwe film van een Hongaarse filmmaker, Laszlo Németh. Die hij opnieuw ook heeft geschreven, net zoals Son of Saul en net zoals Sunset ook, geloof ik, met Clara Royer, een Franse co-scenariste. Doet mij een beetje denken aan Elker Cerido van een paar weken geleden, die we hebben besproken, omwille van dat creatieve schrijverskooschap tussen Sorogoyen en Isabel Peña bij die Spaanse film. En dan hier heb je dat opnieuw. Dus een mannelijke regisseur samen met een vrouwelijke co-scenariste al verschillende films lang eigenlijk samen een klein oeuvre aan het uitbouwen zijn. Dat was waarschijnlijk ook deel van de reden dat ons dit naar de zalen trok. Of dat toch een aantal van de deel van het publiek naar de zaal zal trekken. Regisseur van Son of Saul. Ik denk toen Oscar-winnaar, als ik het nog goed herinner.
5: Ja.
0: Persoonlijk vond ik Sunset een iets betere film. Dat heeft eerder te maken met de aanpak van Son of Saul. Bij Sunset, ik heb tegen jou ook al gezegd, dat het gevoel van meer ademruimte te hebben.
4: Zelf meer ruimte
0: te krijgen als deelnemende kijker aan wat er zich ontvouwde op het scherm. En ik heb de indruk, een eerste indruk, dat deze film daarin wel verder opbouwt of zo. De iets verder gaat van het dicht op de huid zitten bij die personages met de camera, met het camera-oog. En op dat vlak iets meer ruimte geeft. Maar het blijft wel altijd een film die werkt op adrenaline, op heel sterke emoties die naar boven komen, op woede, maar bijvoorbeeld ook jaloezie en dergelijke dingen.
4: Wel, maar ik denk Németh heeft vooral in de wereld zichzelf een stempel op, weten te drukken door die camera. Dat was toen echt, ik weet nog dat mensen spraken daarover, los dat het ook over een heel benauwd verhaal ging in Son of Saul. Dus nog nooit denk ik dat ik op tenminste op het grote scherm, zo dicht heb kunnen inkijken in wat er in die concentratiekampen aan de hand is. Dus het was die camera. En ik denk dat, dat de vraag bij heel veel mensen ook was van oké, is dat een one-trick pony dan? Mm. Of weet die man effectief wel nog verder carrière te maken als filmmaker? En dat was dan een beetje de vraag bij Sunset. Ik had dan een recensie gelezen van ja, hij probeert toch wel een beetje dezelfde trucs te gebruiken, maar ik ben het wel mee eens met jou, Tim, dat er veel meer ademruimte was, ook qua kleur en kader en zo. Dus, en hier ook de camera. Het is nog altijd heel typisch, heel typerend, maar het is niet dezelfde trucs, het zijn niet dezelfde formules. Dus camerawerk vind ik heel interessant, heel fantastisch. Dus ik denk, probleem misschien, want ik denk dat we er alle drie over eens kunnen zijn, dat Orphan ons niet van onze sokken heeft geblazen.
0: Wie weet verrast jij soms nog.
4: Ja, ik heb het allemaal aan hem gevraagd.
0: Okay. Wegverrassing.
4: Dus dat het misschien ergens anders ligt. Maar het is de derde film, dus hij heeft wel bewezen dat hij veel meer is dan een one-trick pony.
0: Ja, en natuurlijk wat voor de een dan een truc is, wordt bij de ander gezien als een auteurschap. Ik denk dat hij een volgeling is van Bélatar. Ik geloof dat hij ook nog bij een van zijn latere werken heeft meegewerkt ook als aan een film van Bélatar en Agnès Hranicki. En je ziet dat ook wel. Natuurlijk nog die erfenis van die Hongaarse cinema van een Bélatar natuurlijk wel. Dan is de vraag een beetje, hoe ver is hij voor jou daar dan van weg geëvolueerd? Ik denk dat Marie het woord benauwend al heeft gebruikt, dat echt wel zijn cinema typeert. Hier bij een film die gezien wordt ook als het derde deel van een drieluik. Eerste film die zich afspeelde tijdens die Tweede Wereldoorlog. Een andere die zich afspeelde aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog, Sunset. En dan deze die zich afspeelt vlak na. Op die manier wordt het ook een beetje omschreven als een drieluik. Gijs, ten eerste, waar stond jij zo ergens tussen Son of Saul en Sunset?
5: Ik heb Sunset niet gezien, dus daar kan ik niet heel veel over zeggen. Ja, je kan je dan ook wel voorstellen dat deze film wel een redelijke sprong is qua stijl. Wat me van Son of Saul een beetje is bijgebleven, die ik wel vrij goed vond toen ik die destijds zag, is dat het ergens qua stijl een heel moderne film is of zo. Ook omdat extreme long takes, dat echt iets is wat in de... Ja, niet alleen in de art cinema, maar ook in de hedendaagse commerciële cinema heel populair is geworden. Films als 1917 bijvoorbeeld. Omdat cinema zich meer en meer moet gaan onderscheiden van tv. Dus dan is die extreme long take een manier om mensen de cinema in te krijgen. Dus ergens zou je dat als een vrij moderne film kunnen zien of zo. Orphan vond ik ergens veel klassieker. Qua aanpak gewoon. Ook omdat je, als je het plot leest van Orphan, zou je ergens een soort neorealistische stijl verwachten of zo. Omdat het qua plot echt wel doet denken aan bepaalde Italiaanse neorealistische films. Maar qua stijl is dat eigenlijk helemaal niet. Het is veel meer een soort klassicisme dat echt teruggaat op Hollywood films, noir films. Uit de jaren 40, 50 bijvoorbeeld. Je zal het zo waarschijnlijk nog over The Third Man hebben.
0: Dat hoefde voor mij niet. Maar... Nee, okay.
5: Dus dat vond ik wel interessant. Ik vind het qua stijl, qua cameravoering en production design vind ik het echt wel een filmmaker die veel in zijn mars heeft. De vraag is een beetje, waar dient het toe? Daar stokt het voor mij een beetje. Want qua inhoud vond ik de film wel wat tegengevallen. Ik was er misschien ingegaan met de verwachting dat het politiek gezien allemaal wat complexer, wat meer zou ingaan op op dat communistische regime dan. Maar het is eigenlijk meer een achtergrond om het te hebben over de daddy issues van Andor, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Omdat het in zekere zin een verhaal vertelt dat al heel vaak verteld is. Over een jongen die geen vader heeft. Op zoek is naar een vaderfiguur. Ook een vaderfiguur aan hem krijgt opgelegd. En daar dan eigenlijk niet mee om kan gaan. En dan komen er ook echt wel clichématige scènes. Dus vind ik bijvoorbeeld dat hij gaat bidden naar zijn de vader in zijn fantasie.
0: Mm-hmm.
5: Ja, het is ook een beetje een vorm van mannelijkheid die echt wel een beetje achterhaald is of zo. Ja, het is ook niet op zo'n manier gebracht dat het een parodie zou kunnen zijn of zo. Het is ergens in die zin een beetje een conservatieve film bijvoorbeeld. Ook omdat het personage van de moeder dat dan een beetje onderontwikkeld vond.
0: Mm.
5: Ze probeert haar hoofd boven water te houden, wat begrijpelijk is. Maar heel veel meer karakterisering dan dat heeft ze ook niet echt. Ja, dus ik vond die zoektocht naar vaderfiguren. Ja, het is iets wat ik al vaak gezien heb. En ik vond niet dat deze film het nou op zo'n interessante manier aanpakt.
0: Ja, of die jaloezie tegenover een vaderfiguur ook. Hè. Het gaat wat dat betreft veel minder om de politiek, zoals je al zei. En veel minder om van die klassieke oerthema's uit werken van Shakespeare nog. Zoals een Hamlet bijvoorbeeld. Mm. Of uit nog veel verder terug. Dingen zoals Odyssee, ja. Of Oedipus en dergelijke dingen. Het gaat veel meer daarover. Wat mij wel nog verraste, toen de tijd rond Son of Soul ging het erg ook over het geven van immersieve cinema. En haalde men er vaak ook game-ervaringen bij. Omdat je daar als een soort van game-personage vanuit dat standpunt, dat POV-standpunt ook mee werd gesleurd in wat er zich afspeelde in de film. Hier en daar in de film werd ik er ook wel aan herinnerd. Die game-esthetiek, maar dan geen leuke game of zo, maar echt bijna een horror-game of zo. Dus het moment waarop hij aan het schuilen is en die de meest gevaarlijke, sinistere figuur uit heel de film op hem afkomt stappen. De manier waarop dat in beeld is gebracht, deed me daar terug aan denken. Een soort van cutscenes bijvoorbeeld uit horror games. Regelmatig wordt er ook gespeeld met dat POV-standpunt van het hoofdpersonage, die dan ziet toekijken. De film opent er zelf mee, vanachter iets wat voor een deel afgeschud is. En waar het mij ook deed aan denken, vanuit Sunset en vanuit Son of Soul is, ik noemde het eerst een cirkelbeweging, maar het is eerder een spiraalbeweging te noemen. Hoe dat alles steeds weer, ook in de periferie, via een bepaalde beweging naar het midden wordt getrokken. Het kan bijna niet anders, het lijkt bijna tragisch. Of die cirkel en die spiraalbewegingen, daar sluit de eindscène natuurlijk ook mooi bij aan. Ik ga niet zeggen waar die zich afspeelt, maar dat is één van de mogelijke knipogen naar The Third Man, waar ik daar straks off-air al over gehad heb. Ik ga er niet te diep op ingaan. Het zijn gewoon een aantal opvallende vergelijkingen, lijkt het mij, of parallellen tussen The Third Man, tussen Sunset en deze ook nog eens, tussen deze Orphan. Maar ik ben het eens met jullie alle twee. Het ziet er allemaal beeldschoon uit. Het is gedraaid op 35 mm ook. Ik met dezelfde camerapersoon opnieuw, geloof ik, ook superschoon gedaan. En echt adembenemend schoon bij momenten. Beangstigend, benauwend, goed ook. En tegelijkertijd, ik denk een film van 2 uur en 1 kwartier, die best ook lang aanvoelt, die bij momenten ook best leeg aanvoelt of zoiets. Je kan dat jongetje ook maar zoveel keer kwaad zien worden voordat je dat wel doorhebt. Het is ook niet de beste kindacteur, vind ik zelf, in vergelijking met een aantal van de volwassen acteurs.
4: Knap jongetje wel.
5: Ja, het is moeilijk om je in hem in te leven.
0: Ja.
5: Heeft zo'n beetje zo'n, zo'n heel specifieke ster die dan de hele film min of meer aanhoudt.
0: Mm-hmm.
5: Alsof hij een soort western held is of zo, maar dan niet op een goede manier.
0: ja, inderdaad. En dan, ja, soms werkt dat, de herhalingen en repetitie, maar hier was het niet de repetitie van een goede soort. Zo voelde het voor mij aan. En dan voelt dat echt wel aan als een lange film, waarbij dat lange tempo niet noodzakelijk ten dienste staat van de inhoud. Want dat kan je natuurlijk ook wel hebben. In vergelijking bijvoorbeeld met een Bilatar. Dat was het niet. Ik bleef dus samen met jullie, zoals ik te hoor, toch ook wat op de honger zitten bij deze Orphan of Arva van Laszlo Németh. Iemand die daar nog een eindnoot, slotbedenking wil aan toevoegen?
4: Ik wil wel zeggen, als de vraag is van raad je hem aan of niet? Ja, ik ben wel blij dat ik hem gezien heb. En ik heb dat denk ik toen ook gezien. Ik heb bij momenten echt ook ben ik geraakt geweest. En we hebben het over woede en zo gehad. En, mm-hmm. en ik denk, die film gaat effectief wel over emoties. Mm-hmm. Ik weet niet wat Németh zoekt, want de eerste film was hij op zoek naar een zoon, en de tweede naar een broer, nu naar een vader. Dus dat is duidelijk iemand die wel met de vraag rond te zoeken bezig is. En ergens is dat herkenbaar ook. Maar ook gewoon woede uit hopeloze situaties. Onrecht. Mm-hmm. Hoe vuile beesten soms mannen kunnen zijn. Dat kwam allemaal naar boven in die film en het heeft mij wel geraakt. Ja, want soms gaan films over die thema's, maar op zo'n manier dat ik tactloos vind of ja, die mij niet aanspreekt, dat het mij kwaad maakt van, mm-hmm. ja, dit had ik niet op zo'n manier verbeeld hoeven te zien. En bij Orphan had ik echt zoiets van, oké, ik weet niet wat het precies is, misschien vind ik er de woorden niet voor, maar het klikt wel, het raakt mij wel. Dus ik heb wel alle emoties gevoeld tijdens die film. Ik ben vooral een beetje teleurgesteld geweest door het einde misschien of zo. Mm-hmm.
0: Ja,
4: ja dan, vond okay. ik dan sluit ik mij wel aan bij Gijs, van het voelt heel klassiek.
0: Mm-hmm.
4: Ja, ja. ja, en dat had ik misschien wat minder graag gehad. Ja. Wel...
0: Maar toch een mooie nuancering ja. dat je voor een ja. heel groot stuk van de film wel meemast emotioneel
4: ja, ja.
0: met
4: ja.
0: het hoofdpersonage. Dus deze Orphan die speelt pas recent in de bioscoop en dus hier nog te zien een flink aantal vertoningen in Sphinx Cinema. Hetzelfde straks voor de film die we in de tweede helft gaan bespreken. Deze heeft, zoals je al kon horen in de trailer... een nieuwe soundtrack van een Russisch-Frans componistenduo, Evgeny en Sacha Galperine, die verschillende keren al te horen zijn geweest in de mixen van Didier voor Supercalifragilistic. Zij zijn trouwens gestapt in de voetstappen van hun vader, dat was namelijk een Russische componist, Yuri Galperine. En dus hoor je in verschillende soundtracks opduiken, zelfs bijvoorbeeld in Julian van Cato Custers vorig jaar nog. Nu, ik dacht, gezien deze filmen recent ook in... première was gegaan en we toch dan hebben over Russisch-Franse componistenduo. Laten we iets horen uit wat de voorlaatste film was van Andrei Zviagintsev, namelijk Loveless, want die heeft dus, is dus recent bekroond geweest in Cannes met zijn nieuwste film Minotaur, waar ik en samen met een aantal mensen hier en jullie waarschijnlijk ook wel naar uitkijken. Dus niet uit de nieuwe Zviagintsev, maar wel uit de vorige Loveless. Hier zijn Evgeny en Sacha Galperine met The Song.

0: Zometeen zijn we dus terug met meebespreking. Ik wil nog even meegeven, als ik het toch over Cannes had, dat ook ondertussen La Jolie-Nemes daar al een nieuwe film had. Een Franstalige film, Moulin, die eind dit najaar dan zou uitkomen. Zometeen is dus meer Kuleshov met een nieuwe recensie.
1: Dit is Urgent FM.
2: 2 uur.
1: Urgent FM.

0: Je luistert naar het filmprogramma Kuleshov nog live op Urgent FM tot 3 uur. Het vorige uur blikten we vooruit op het aanbod openluchtvertoningen onder de noemer Heden Cinema vanaf woensdag in de tuin van Heden en gingen onze recensenten in gesprek over de Hongaarse inzending van de Oscars, Orphan, getiteld. Die is momenteel te zien in Sphinx Cinema, net als deze nieuwe release, The President's Cake.
1: فالعقدوكو صار لوطيت المميز اللي راح يكون يجيب لنا الكيكه مال الاحتفاليه راح يكون لميعه احمد نايف.
2: نعم استاذ.
0: Zo, en Gijs heeft ons ondertussen verlaten, maar tegenover mij zit nog altijd Mahdi. En we hebben samen deze film gezien, de afgelopen week ook, The President's Cake. Het is pas sinds woensdag, geloof ik ook, dat hij uit is, hè? Ja. Ah, het is al een... Nee, het heeft me even verbeterd. Het is al een iets langer uit. Ik liet terug een stukje horen uit de film, maar misschien vraag ik gewoon aan jou om ook nog even toe te lichten, zoals je dat straks goed hebt gedaan,
3: ja,
0: waarover de film precies gaat.
3: Ja, zeker. Want deze film ligt mij zeer nauw aan het hart. Niet te min om de achtergrond ook vooral. Dus we zijn 1990 in Irak. De paaspartij van Saddam Hussein was toen nog aan de macht. Saddam had al jarenlang Iran binnengevallen en aangevallen en verwoest en zo. En dat was allemaal oké. Niks van internationale verontwaardiging. Totdat hij de strategische fout maakt om daarna ook Kuwait binnen te vallen. En toen heeft de VS toch ingegrepen. En Irak wordt aan zeer vrede sancties gelegd. Ik denk dat de officiële cijfers gaan over de hele periode. Die sancties hebben wel degelijk het leven gekost aan minstens 500.000 kinderen. En dat zijn cijfers, bij mij komt dat er niet in. En zolang dat ook bij cijfers blijft, denk ik dat dat bij veel mensen niet binnenkomt. Daarom dat ik heel blij ben dat deze film toch bestaat, want deze film gaat over die periode. Dus. En het gaat ook over de kinderen. En we krijgen de gezichten te zien, dus we maken kennis met een meisje, Lamia. Zij behoort sowieso al tot een volk dat in de marges woont van de Iraakse maatschappij. Heel interessant ook voor mij om te zien. Dus dat het gaat over een soort van boerenvolk of vissersvolk die in de moeraslanden in Irak aan de grens met Iran wonen. Prachtige beelden. Alleen al voor die beelden zou je de film moeten gaan zien. Maar het is een heel arme regio, redelijk ook onderdrukt door het Saddam-regime, omwille van onder andere ook de Sjiïtische overtuigingen en zo. Zwaar ook afgestraft. Dus daar woedt niet enkel de politieke onderdrukking, daar woeden niet enkel die zware sancties die opgelegd zijn door de VS, maar daar is dus in het algemeen ook enorm veel armoede. En we maken kennis met een meisje dat daar toch het hoofd boven water probeert te houden, letterlijk. Ze heeft enkel haar grootmoeder, Bibi, fantastische rol, vertolkt door een omaatje dat echt uit dat moerasland geplukt zou kunnen zijn. En haar haan, Hindi. En zij krijgt de opdracht, blijkbaar is dat een traditie toen, elk jaar wordt de verjaardag van Saddam Hussein uitbundig gevierd, tot in de kleinste klas. En moet er per klas een feest georganiseerd worden. En de leerkracht, die ook een vertegenwoordiger van de partij is, laat verstaan dat er zeker een feest moet georganiseerd worden, ook door zijn klas. En dat iedereen dan ook een taak krijgt. En Lamia, ons hoofdpersonage, krijgt de taak om de taart mee te brengen. Nu, je zou zeggen, op zich geen probleem. Mm-hmm. Taart bestaat uit bloem, melk, suiker, eieren. Maar ja, je zit daar met een land dat onder zware sancties staat, met een volk dat sowieso al arm is. Ja, dat blijkt dus een onmogelijke taak. Dat kost gewoon te veel geld. En dat is waar heel de film ook over gaat, over een meisje dat toch niet wil opgeven. Ze wil vooral ook niet afgestraft worden. En haar zoektocht dus naar die ingrediënten. Zo belandt ze ook in de grote stad. En zien we door middel van haar zoektocht eigenlijk ook een maatschappij dat langs alle kanten verscheurd wordt, met dan die grote oorlog ook op de achtergrond. Gemaakt door een nieuwe regisseur. Het is een debuutfilm. Hassan Hadi, Irakees, die dan uiteindelijk in de Verenigde Staten beland is, zijn opleiding daar genoten heeft en nu ook met hulp van Sundance deze eerste film gemaakt heeft, maar dus effectief zelf als kind meegemaakt heeft waar hij het over in zijn film heeft.
0: Ja, het is ook in de trailer dat je daar straks kon horen dat Lamia dus de eer heeft, de leerling is die de eer heeft om die verjaardagstaart te bakken. En zoals je ook al zei, dat verklaart ook, mocht je het afvragen, als je in het begin van de generieke Amerikaanse namen ziet, zoals een Chris Columbus, dat verklaart het ook uit het feit dat hij dus ook met een beetje hulp van Sundance toch gemaakt is geweest. Daar straks bij Orphan had Gijs het op een bepaald moment over dat hij vermoedde dat Orphan eerder in de neorealistische traditie ging zijn. Hier zou je dat eigenlijk ook wel kunnen zeggen of schetsen, dat het teruggaat naar films zoals De Fietsendief en zoals Shoeshine over kinderen in moeilijke, vaak oorlogstijden, moeilijke omstandigheden in oorlogstijden, die er toch in slagen om dat hoofd boven water te houden. Wat dat betreft, ik had het je ook al vroeg gezegd tegen het, maar ook denken aan een andere film die momenteel speelt in de bioscoop, Amroem, of Amroem 1945, hebben ze er nog aan toegevoegd. Ook een kind in oorlogstijd die een opdracht krijgt, een missie krijgt, om het zo te zeggen, om iets gebakken te krijgen. Dat was dan een brood, in dit geval is het een taart. En anderzijds doet het me ook denken aan wat een soort van schabloon is geworden, vooral ook in Amerikaanse films. En meestal zijn dat films die zich ontvouwen als nachtelijke escapades, die teruggaan tot After Hours van Martin Scorsese. Maar ik denk ook aan een Good Time bijvoorbeeld. En dat gaat dan over personages die in een heel erg strakke rush door een nacht worden genomen, eigenlijk een soort van nachtelijke trip, een nachtelijke odyssee, en dan allerlei personages ook tegenkomen. Vaak bizarre, vreemde personages en steeds meer in grotere problemen terechtkomen, omdat ze iets ook proberen te bekomen. Soms is dat dan bijvoorbeeld een jonge vrouw die ze aan het najagen zijn, soms is dat een of andere loesje deal die ze nog moeten afgerond te zien krijgen. Maar dit is natuurlijk, dit heeft ergens een soort van gelijkaardige constructie, maar staat er ook weer mijlenver van af. Want het is een film die zich vooral in daglicht afspeelt in die heel specifieke politieke, geopolitieke context van Irak in de jaren 90. Met een klein meisje in de hoofdrol, anders dan die hier echt vaak mannelijke hoofdrollen die dan de hoofdrol kregen in die films. Maar ook daar deed het mij een beetje aan denken. Het zijn allerlei soorten van invloeden. En ik denk dat dat ook de grote sterkte is van de film. En anderzijds ook waar je ergens dus mogelijke nuance nog zou kunnen inzien. Want zo'n film is episodisch opgebouwd. Ik hou daar zelf ook wel van. Films die eigenlijk bestaan uit verschillende ontmoetingen bijvoorbeeld. Zoals hier dan. Maar het feit dat het zich afspeelt op zo'n korte periode wil dat ook zeggen dat alles hyper geconcentreerd is. En geconcentreerd in de zin van een de randpersonages worden bijna allemaal karikaturen ook, ergens of zo. Kan je alleen maar in de meest brede, grote penseelstreken ook gaan neerzetten. En op vlak van geloofwaardigheid of plausibiliteit is misschien het betere woord, moet dat ook er een beetje aan inboeten. Dat hoort daar ook gewoon bij. Dat is zo bij films zoals After Hours, zoals Good Time. Dat is ook bij deze The Presence and Cake. Het is erg sterk dat dat allemaal precies in die tijdspanne, korte tijdspanne, allemaal samenkomt.
3: Ja, dat zijn zo'n beetje de tactieken van de cinema. Voilà. Dus uiteindelijk, je bent ook een film aan het maken. Je bent en dat vind ik redelijk goed geslaagd ook. Ik erger mij aan sommige dingen. We hebben het er ook over gesproken. Als je heel accuraat wil gaan of zo. En ik denk dat de discussies online daar ook vaak over gaan. Van ja, dit is echt wel een hele grote uitvergroting. Je moet dat een beetje nuanceren. Dit is echt wel heel zwart-wit wat hij portretteert. Of het is echt geketerd aan de westerse blik. Ik kan mij ergens daar wel in vinden. Ik had ook zoiets van, ja, bijvoorbeeld wat ik nu zie, ik ga het niet vertellen, maar bijvoorbeeld, ik zie het meisje bijvoorbeeld iets doen en dan denk ik van, ja, ik weet echt niet of dat effectief zo accuraat is. Maar op het einde van de dag denk ik van, ja, dat is een keuze die hij als filmmaker gemaakt heeft om bij te dragen. Allee, zo'n beetje het doel heilig te middelen of zo. Dat het gaat over de drama of de cinema. Uiteindelijk, eigenlijk zien we dat in die Italiaanse neorealistische films ook wel. Hè. Het is ook niet dat je kunt zeggen van, ah ja, dit is de echte dagdagelijkse realiteit. Zo gebeurt het altijd. Een verhaal wordt ook interessant als het ook een uniek verhaal is of zo. Ik ben er ook mee akkoord dat het iets van een roadtrip feel heeft, maar het draagt niet bij tot een feel-good gehalte, omdat de kwestie aan zich al eigenlijk heel tragisch is. Het meisje is niet op zoek naar een pot goud of de regenboog, maar het is eigenlijk onder druk gezet. Van ze moet iets gaan halen, want anders gaat ze alles kwijtraken. Mm-hmm. En dat is al het tragische, omdat de realiteit is dat het zelfs niet uitmaakt of dat ze nu die taart, die cake kan bakken of niet. En dat is eigenlijk ook wat het verhaal ook uiteindelijk wil vertellen. Van die situatie was gewoon al tragisch. Dus dat wou ik ook wel even kwijt. Mm-hmm. Maar wat hij dan ook vertelde over kinderen de grote mensen verhalen laten vertellen en zo. En zeker het feit dat het dan een Iraakse film is, het deed mij onmiddellijk denken aan Iraanse films. Mm-hmm. Ook omdat je zeker Iraanse films, juist die gemaakt werden in de jaren 90 en begin 2000 en in de jaren 80, dat was iets heel kenmerkend, dat ze inderdaad kinderen lieten navigeren in die grote mensenwereld. Want los van de twee kinderen in dit verhaal, de President's Cake, er is ook nog een jongetje dat daar vervoegd bij haar tocht, zien we vooral de grote mensen die, je kan zeggen, elk zo de fragmenten van die echt wel vrede maatschappij ook vertegenwoordigen. Ja, en ik denk dat dat ook een beetje het punt van kritiek was, want het lijkt alsof dat iedereen dat op een pad komt ofwel corrupt is, ofwel het slechte perversies. Voor heeft, of pervers is, van een leerkracht die bijvoorbeeld een rechtstreekse vertegenwoordiger van de baaspartij is, of mm-hmm. zo. Dus daar hadden mensen het misschien een beetje moeilijk mee. Nu, ik weet ook niet hoe realistisch dat was. Ik denk dat dat ergens wel eigen is aan een politieke partij die zo aanwezig was tot in de verste uithoeken van elk land. Dus ik denk dat er ergens wel iets van geloofwaardigheid was. Maar het blijven wel archetypes. Dus al die personages dat ze tegenkomt op haar roadtrip zijn eenzijdig. Ze dienen maar één doel, ze zijn maar één personage. En voor mij dient dat wel de film.
0: Ja.
3: Dan zo realistisch noemen van dit is een portret van de Iraanse maatschappij, van de Iraakse maatschappij? Misschien niet. Dus ik hoop ook dat je dat als kijker ook niet die verwachting gaat hebben. Ik vind dat is de verantwoordelijkheid van de kijker dan.
0: Ja. Je moet het daar kunnen van loskoppelen van die realistische traditie. Want het heeft dat wel, dat heeft de Iraanse cinema natuurlijk ook, dat ook teruggaat op die neorealistische traditie. Het heeft dat wel, maar anderzijds heeft het ook absoluut iets van een sprookje.
3: Ja.
0: En bij een sprookje heb je die archetypes. Ik vond dat ze er hier ook veel van mee hebben. En bij een sprookje heb je ook allerlei wolven en langs het pad,
3: klopt.
0: Die natuurlijk elk moment zouden kunnen toeslaan. Waar het mij ook nog sterk deed aan denken, en dat is het aspect van de tijd. Mm. Want die films waar ik al eerder naar verwees, zoals een After Hours en een Good Time, die draaien altijd op een sterke tijdsdruk. En dat is hier ook het geval. Ik dacht dat op de klankband heel nadrukkelijk bij momenten het geheel van de tijd werd onderstreept. Een klok of zo die maar blijft aan het tikken is of zoiets. Mm-hmm.

0: Dat die voogd, en dat mag werken met archetypes, zonder dat ik dan denk, ah, dit is echt hoe het er toen de tijd aan toe ging. Dat hoeft niet te zijn. Dit is een film. En het werkt inderdaad wel als film. Dat, denk ik, is ook wel de sterkte. Dat is wat ik bedoelde helemaal aan het begin bij dit soort van verhalen die verteld worden.
1: Ja.
0: Ik denk ook een film waar vele mensen in gaan mee zijn. Dat ook wel.
1: Ja, omdat er ook een zekere schoonheid zit in die film. Mm-hmm. Ik weet nog, de eerste vraag die ik aan jou stelde, Tim, toen we in de zaal waren, van, is het digitaal geschoten of analoog? Dus gewoon dat al. Alleen zo die korrels die we zagen en op het scherm en ook de locatie waar dat de film plaatsvindt. Ik had het al over welk volk dat was, maar voor mij was dat ook een heel aangename verrassing, want het was bijna een antropologisch portret, want het gaat over een heel specifiek volk in Irak.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb het opgezocht. Het zijn de moeraslanden, nabij de grens met Iran ook. Dus we gaan naar oud Mesopotamië. Dat is misschien ook een iets wat de filmmaker ook wou meegeven, zo van om aan te tonen van hoe oud dit land ook is. En dat eigenlijk voorbij alle politieke zaken gaat, die in dat van, maakt niet uit wie dat er heerst in het land, of dat dat nu Saddam Hussein is, of de Amerikanen, of de chaos die er nu heerst. Maar dit is echt een land met roots, met oudheid, met cultuur. En we maken kennis met een prachtig volk, de Ahwari noemen ze. Dat is een moerasvolk die enorm ook te lijden heeft gehad door Saddam Hussein. Dus eigenlijk heeft hij uiteindelijk dat volk ook ergens afgestraft, omdat zij in opstand waren gekomen tegen hem. Dus we zien eigenlijk een setting die niet meer bestaat. Die moeraslanden die we zo mooi zien in de film. Dus we zien zo rieten huisjes en bootjes die varen in die moeraslanden. Hussein heeft die grotendeels drooggelegd om dat volk af te straffen. Het is pas nadat hij door de Amerikaanse invasie in Irak verdreven is, opgepakt en gedood, dat die moeraslanden beetje bij beetje zich aan het herstellen zijn. Ja. Dus dat is alleen al... Ik denk niet dat het toevallig is. Ik denk dat hij een soort van ode... aan zijn thuisland ook wou brengen, maker.
0: Ja, een aantal dingen dus die heel mooi samenkomen hier in The President's Cake, een film die dus sinds kort ook speelt in de cinema. En ik was op zoek ook naar muziek aan de film. Nu, dit heeft muziek van Rahim Alhash, misschien dat jij die kende, ik ken hem nog niet, maar sinds kort staat hij nu wel op mijn Spotify ook te spelen. Het is een Iraaks-Amerikaanse muzikant, die blijkbaar internationaal bekend en bekroond ook is om zijn meesterschap, zoals men dat noemt, van de oud.
1: Een fantastisch instrument. Voilà, ja,
0: een traditioneel instrument dat er dus echt een meester over is. Hij heeft de muziek bij deze film gedaan, maar hij speelt ook een rolletje in de film. Hij is namelijk de postbode die zichzelf voorstelt aan de hand van een fantastische raadsel.
1: Een van de enige positieve personages.
0: Juist,
1: ook.
0: Want de mensen die van cinema houden in deze film, er is een verkoper die het heeft over hoe hij van Franse films houdt, voor hij erg heel gemeen laag bij de grond voorstel doet aan een van zijn klanten. En dan is er nog later iemand die naar de cinema gaat, die nog veel verderfelijker is.
1: Ja.
0: Dus mensen die van cinema houden, komen er niet goed vanaf in The President's Cake. Maar de postbode wel. En die postbode, dat is dus Rahim Alhash. En ik ben beginnen luisteren naar zijn muziek. Er is een verzamelalbum van zijn werk, Journey, getiteld uit 2014. En daarop is dit erg mooie Going Home te horen.

Momenteel kan je in Sphinx ook nog naar La Misteriosa Mirada del Flamenco. Daar spraken Gijs en ik vorige week over. En dat is de soundtrack van Florencia di Concilio. En je hoort hier nu op de achtergrond El Viento. Ja, het doet misschien een beetje denken aan Wonder Tricks Point Never, toch die Sint-klanken met hier en daar straks een toets van Spaghetti Western gefluit. En nadien krijg je van diezelfde componist uit diezelfde film La Leyenda. Leyenda, dat nummer doet iets gelijkaardigs, ook iets heel erg cools en moois, maar dan vertrekkend van een gitaar.

0: If you ever dream you're someone else, take me to Africa with you. You can learn me.
1: I want all of you, forever. You and me, every day.
2: My thoughts of you never end.
0: Supercalifragilistic.
3: Why isn't love enough?
1: Sometimes we don't do things, yet others know we want to do things, so we don't do them.
4: Sell crazy someplace else. We're all stocked up here.
2: I have always been yours.
5: Didier van Oudebeke heeft ook deze week, de afgelopen week, een hele tijd zijn soundtrackcollectie ondersteboven gehaald voor zijn nieuwste mix Supercalifragilistic. Komen onder meer aan bod Brits componist David Arnold, bekend van 5 James Bond films, zorgt voor de muziek van de tv-reeks Good Omens, seizoen 3. De Zwitsers-Oostenrijkse broers en zus Baldeweg, die schreven heel mooie muziek voor de documentaire Aiming High, A Race Against the Limits uit 2024. Ook een favoriet van Didier is de Franse componist Armand Amar. Hij componeerde heel sfeervolle muziek bij L'Enfant du Désert, die al een hele poos loopt in de Franstalige bioscopen van ons land. Maar beginnen doet Didier met muziek uit de film I Love Boosters. De kleurrijke nieuwe film van Boots Riley, die helaas nog zonder een bioscoop-release blijft in België, als ik dat goed zie. De muziek is van TuneYard. Geniet ervan.

De synthklanken van pionier Delia Derbyshire begeleiden jullie naar het einde van Kuleshov uitzending 323. Mijn naam is Tim en voor hun bijdrage vandaag bedank ik co-hosts Gijs en Mahdié en Didier van Supercalifragilistic natuurlijk. Alle segmenten zijn later dit weekend te herbeluisteren via de Mixcloud van Urgent FM en delen we ook samen met de afgespeelde muziek via Kuleshov's Instagram en Facebook. Graag tot woensdagavond in de tuin van heden voor een vertoning bij zonsondergang van de Iraanse klassieker The Runner uit 1984. Volgende week dan hier op de radio tijdens onze laatste uitzending van het seizoen blikken we vooruit op het zomerfilmcollege van 5 tot 11 juli in de Cinema Antwerpen. Ik wens jullie alvast een fijne filmweek.

0: Dit is Urgent FM.
1: 3 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: Goed nieuws voor alle fietsers in Gent.
3: Na Sint-Denijs-Westrum, de Rooigemlaan en de Dampoort is er nu een vierde Bike Republic winkel in Gent. Op de Nederkouter in de voormalige Easy Ride kan je terecht voor herstellingen. Iedereen is welkom. Je kan er ook een nieuwe fiets kopen van topmerken zoals Gazelle, Tenways en Veloretti. Bovendien zijn het in alle vier de Gentse winkels van 9 tot en met 13 juni open deurdagen. Met kortingen tot wel €450. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

0: Dit is Urgent FM.
1: 4 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: Op de radio.
3: Dit voor de radio?
4: Dit is op de radio.
5: Komt dit op de radio?
6: Op de radio.
7: Op de radio.
8: Op de radio.
9: Op de radio.
10: Op de radio.
11: Op de radio.
12: Op de radio.

0: Dit is op de radio met Stijntje van Leuvent.
1: Zo is dat maar net. Lieve luisterettes en luisteraars, welkom bij Op de Radio. Op deze prachtige zaterdagnamiddag 6 juni, iets na 4. Inderdaad, tijd bij Urgent FM voor Op de Radio. We zijn begonnen met Vulfmon samen met Evangeline. Ze bracht het prachtige nummer As Long As I Still Get You. En wil dat nu net even treffen. Ik ben nog steeds enorm blij dat jij, lieve luisterette, lieve luisterer, lieve luisteraar, luistert naar dit programma. Het doet mij steeds deugd om al jullie reacties te lezen via onze Instagram-pagina @opderadiogram. Om even duidelijk te zijn. Maar het is nu echt tijd om verder te gaan met meer muziek. Ik kan jullie vertellen dat ik in mijn zoektocht naar nieuwe muziek vorig weekend hele leuke muziek heb leren kennen. Christo, een begenadigd zanger, liedjeschrijver, gitarist en volgens mij speelt hij nog een hele hoop andere instrumenten ook. Zijn naam is Christo en hier speelt hij Spinning Around tijdens een prachtige live sessie. In de gaten houden die Christo. Ik denk dat hij net nog in de Charlatan gepasseerd is, maar hij komt vast nog eens terug naar Gent. En hier is hij alvast bij jullie op de radio. Welkom.

Ik had jullie verwittigd, Christo. Heerlijk, lekker funky, prachtige muziek van Belgische bodem in de gaten houden. Dus we gaan verder met feitelijk een nummer zoals ik het nog niet gehoord had. Ik dacht dat ik het nummer kende, maar het is dus duidelijk dat ik niet het origineel kende. Hier is Liquid Liquid met Cavern. Of is het Cavern met Liquid Liquid? Luister even mee naar deze original. Ik ben benieuwd of je de sample herkent.

werkel jaren bij de Colmar en ik vind dat de mensen moeten respecteren dat ze moeten opeten wat ze pakken en op hun bord leggen. Ik vind het stom als mensen te veel op hun bord leggen en het niet opeten. Ik vind dat niet oké. Okay.

Nieuwe muziek van Willow, daar ben ik altijd voor te vinden. En daarom dat ik hem ook voor jullie draaide, Talk on the Hill van Willow dus. We gaan verder met nog nieuwe muziek. Deze is van Nussie Andrews. En het nummer heet Bear and Goose. En het lijkt wel een beetje een sprookje, een soort van heel verhalend, vertellend nummer. Ik vond het heel fijn en ik dacht, ik deel het speciaal met jullie, lieve luisterrettes en luisteraars van Op de Radio. Hier is hij dus, Bear and Goose.

We gaan verder hier op de radio met Curiosity, atonal music for flute and harp, hier op de radio. Luistert u even mee.

En nu we toch bezig zijn, gaan we verder met Dorian Concept, Play Instinct. Hier op de radio, zometeen halverwege. Blij dat u luistert. Blij dat u bij ons bent, bij Urgent FM.

0: Wij hebben alle stemmen geteld. Wij zullen nu verder gaan tot de volgende stemming en dan zullen wij vragen aan alle participanten of zij opnieuw willen stemmen. En als er dan gestemd is, zullen wij opnieuw de stemmen tellen. En ik heb nu net bericht gekregen dat de stemmen er zijn, dus wij zullen ze samen tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Dat wil zeggen dat er 4 mensen niet gestemd hebben, dus we zullen opnieuw moeten stemmen. U mag nu stemmen, dank u.
1: Hallo, ja, mag ik uw bestelling opnemen? Ja, zegt u maar hoor. Ja, ik luister. Ja, goed, ja, natuurlijk, maar u mag de bestelling doorgeven. Zo beeld ik mij in hoe het zou zijn als ik zou werken bij een firma waar mensen dingen kunnen bestellen. Het lijkt me heel leuk om nieuwe uitdagingen aan te gaan en op die manier ook nieuwe horizonnen te kunnen bereiken en te verkennen. Zouden jullie mij kunnen helpen aan een nieuwe job? Dat lijkt me heel fijn, want mijn huidige job vind ik niet zo fijn en ik zou dus graag een job doen waar ik meer met mensen in contact kom en bestellingen kan opnemen. Kan ik voor u iets bestellen? Dankjewel.
2: Ik zou zo graag fietsen, fietsen, fietsen. Ik zou zo graag fietsen, fietsen, maar ja. Er ga zin om te fietsen, te fietsen, te fietsen. Er ga zin om te fietsen, met mij. Er ga geen fiets, dan kunnen we niet fietsen. Dan kunnen we wel achterop.
3: Hallo, ik ben Erik. Ik zou heel graag een massagesalon beginnen. Maar mijn massagesalon zou een andersom massagesalon zijn. Het zou dus voor mensen zijn die graag massages geven. Ik bied mij dus vrijwillig aan. Dan kan u komen naar mijn salon. Het zal gewoon thuis zijn bij mij in mijn salon. En dan mag u mij komen masseren. En op die manier kan ik jullie helpen. Omdat ik weet dat veel mensen graag willen masseren. Maar niet goed weten wie ze moeten masseren of hoe. U mag alle massages op mij uitproberen. Ik sta ervoor open. Ik heb ook heel vaak last van mijn rug en van mijn benen en van mijn kuiten. En van mijn nek en ook hoofdmassages zijn meer dan welkom. Op die manier hoop ik jullie te kunnen helpen in mijn massagesalon. Laat maar weten dan. Hè.
4: Hallo, ik ben Philippe en ik verzamel stickers. Ik hou van grote stickers. Ik hou van middelgrote stickers. Ik hou van kleine stickers. Ik hou ook van stickers die eigenlijk geen stickers zijn, maar dan uitgeknipt uit een boekje en dat je daar dan zelf mee plak zo de sticker van maakt. En ik zou graag mensen leren kennen die ook van stickers houden en die dus graag dingen plakken. Ik vind eigenlijk alles wat plakt leuk, niet alleen stickers, maar ook gewoon plakkerige dingen zoals een fles limonade die dan omgevallen is en dan alles plakt, vind ik ook plezant. En ik zou graag mensen leren kennen die ook graag dingen plakken. En misschien kunnen we dan ook aan elkaar plakken. En misschien blijft er dan wel iets plakken en dan kunnen we samen plakken. Want ik vind plakken super plezant, want plakken is fijn, plakken is goed. Plakken is volgens mij ook het beste wat er is. Want wat is het leven zonder plakken? Ik wil het liefst van al heel de dag plakken, plakken, plakken. Wilde jij ook met mij plakken, alsjeblieft?
5: Nee, weet ik zeg. Nee, allee ja. Gisteren nog en toen en dan heb ik er te veel van en dan heb ik daar een allergie aan gekregen. En nu jeukt het allemaal en ik krijg dat niet weg, dat jeukt keihard.
6: Yo, de man, Dirk hier. Ja, ik wil jullie graag laten weten dat de inschrijvingen voor het kampje van de zomer dus voor 3/4 gevuld zijn. Er is nog 1/4 over, dat wil zeggen dat er toch nog ongeveer 25 plekken over zijn. Als je een beetje kunt rekenen, betekent dat dat er dus in totaal al 75 plaatsen ingeschreven zijn. Nou, moet ik wel meegeven dat als je inschrijft, dat je dus niet alleen voor je klanen inschrijft, maar ook voor de hulpouders. Dus dat zijn dus ook al veel mama's die hebben ingeschreven, maar laat maar komen, hè. Yo. Oei, ik heb gezien dat ik nog tijd heb, dus ik zal nog iets vertellen. Ja, in verband met Kempke verwende zomer had ik dus al gezegd dat het over dingen ging. Met raketten begon het heelal ontdekken. Nou, ik ondertussen nog kunnen bekokstoven en bedisselen samen met het planetarium van Grimbergen. Dat we daar dus ook een dag naartoe kunnen gaan. Maar dan vroeg ik me af of dat er iemand nog zo een remorque die dat we zouden kunnen lenen. Want om die 100 participanten mee in de camionet te krijgen, dat gaat een beetje moeilijk worden. Dus ik vroeg me af of dat er iemand een remorque had, zo'n dubbele remorque, waar dat je dan normaal varkens of andere dieren in kunt vervoeren. Maar dan zouden we daar, als de kindjes gaan liggen, als ze zich bukken samen met de mama's, kunnen die wel in zo'n aanhangwagen achter de camionet. En dan denk ik wel dat we er kunnen geraken. En dan kunnen we samen gaan zien dat de sterren wat paasden. Laat maar het weten. Joe.

heerlijk af en toe zo'n dance track, maar ook heerlijk af en toe een rustig nummer. En zo'n rustig nummer heb ik nu voor jullie klaarstaan. Camille heet ze, nee, niet de Belgische, maar de Franse met Si tu souris aux anges. Prachtig nummer, luister even mee. Camille, op de radio.

0: Yo, yo, la famille, what's up, gang? Papa zit hier, vandaag hier bij Op de Radio.
1: Peace! Rikken die aan het omlet, splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet, ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet, ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context, nee. Lieg laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen, moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon.

bijstert. Onze vertreffen pijstert weer opnieuw. Iedereen is verbijsterd. Pakken de cups, ja, noem ons Kim Kleisters. Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet.

samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoek, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan. Chukinho, tjalala, salsa. Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Roken die hees met omlet.

Morgen, 7 juni, dan zou Prince normaal 68 geworden zijn. Het is niet mogen zijn. 10 jaar geleden al hebben we afscheid moeten nemen. Maar hier luisteren we nog eens naar een heerlijke versie. Live in Detroit op 7 juni 1986. Hier is hij met Controversy. En daarna Mutiny. Prince and the Revolution. Live op de radio. Hier bij Urgent FM. Oh yeah, let's get funky.

0: too funky in here. Prince and the Revolution live in de Cobo Arena in Detroit. Die geweldige 7 juni 1986. Morgen zou hij dus 68 geworden zijn. Het heeft niet mogen zijn. Maar wat wel mag, is dat jullie luisterden. En jullie hebben weer geluisterd naar aflevering 117 alweer van Op de Radio. Hier bij Urgent FM. Bedankt om te luisteren. Blijf bij ons. Blijf luisteren naar Urgent FM. Zometeen nog prachtige muziek. Ik wens jullie nog een prachtige week toe. En ik hoop jullie volgende week weer te kunnen toespreken. En voor de mensen die morgen toevallig naar de Casino in Sint-Niklaas komen. Ik kijk er naar uit om jullie te begroeten. Voor nu wens ik jullie allemaal te bedanken. En oh ja, er was deze week geen cd-slag. Hopelijk volgende keer wel. Sander liet weten dat hij met wat dingen zat. Dus hopelijk is dat opgelost tegen volgende week. En hoor ik en kan ik jullie terug weer spreken. Volgende week bij
1: Dit is Urgent FM.
2: 5 uur.
1: Urgent FM.
2: Nieuws.
3: De grote loodsbrand in Anderlecht in Brussel is onder controle, dat meldt de brandweer. Die is wel nog steeds ter plaatse om het vuur te blussen. De brand brak vanmorgen uit. Er zou ook instortingsgevaar zijn. Wat de oorzaak van de brand is, is nog niet duidelijk, zegt Walter de Rieuw van de brandweer.
4: De inhoud van de opslagplaats is ook nog niet bekend, want er zijn verschillende huurders. Er zouden wel elektrische steps aanwezig zijn, vandaar die ontploffingen waarschijnlijk. De omwonenden worden opgevangen in een opvangcentrum. Momenteel is er slechts één lichtgewonde brandweerman afgevoerd naar het ziekenhuis.
3: In totaal werden 50 bewoners geëvacueerd. Het gemeentelijk noodplan is ook nog steeds van kracht. Supermarktketen Aldi mag zijn werknemers op zondag maar tot 12 uur laten werken. Dat zegt de FOD Werkgelegenheid. Eerder deze week raakte bekend dat de directie van Aldi ook op zondag voormiddag wil openen, tot 1 uur. Maar volgens de FOD overtreden ze daarmee de arbeidswetgeving. De vakbonden klagen al langer dat supermarkten die wetgeving negeren. Wie als werkloze op de wachtlijst staat voor een sociale woning, moet vanaf 2028 verplicht naar de VDAB. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Nu geldt die regel enkel voor wie effectief een sociale woning huurt. Wie weigert om zich aan te melden bij de VDAB, moet meer huur betalen. Het gaat om een stijging tussen de 50 en 150 euro per maand. Voor kandidaathuurders gelden vanaf 2028 ook strengere taalvereisten. Op de westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een baby van 7 maanden doodgeschoten. Dat meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. De ouders van het jongetje raakten licht gewond. Volgens de Israëlische soldaten schoten ze op een voertuig dat op hen afkwam. Het Israëlische leger onderzoekt de zaak nu. En bij een Israëlische luchtaanval op Libanon zijn gisteravond zeker 5 doden gevallen. Onder hen ook een hulpverlener. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Opvallend, eerder deze week bereikten Israël en Libanon nog een akkoord over een nieuw staakt het vuren. Al blijven de aanvallen dus gewoon doorgaan. Vanmiddag geleidelijk buien, mogelijk met onweer. Vanavond zijn er ook nog enkele buien mogelijk. Daarna droger, maxima tot 19 graden. Morgen overwegend droog en opklaringen bij opnieuw 19 graden. Maandag wisselvallig, wel warmer bij zo'n 23 graden.
2: Dit is Urgent FM.
1: Urgent FM.
5: Amen, amen. Mm-hmm. Try some of this. It's absolute, absolute dynamite.
6: Play me some beautiful dreamy music, dear Prince.
7: Can you hear me?

0: Dit is Urgent FM.
1: 6 uur.
0: Urgent FM.

cluster FLUXXXXXXXX.

0: in de blauwe lucht.
1: Ze zeggen dat ze het voorspeld hadden, maar dat is meestal achteraf bekeken. Ze zeggen dat het die ochtend had geregend. Ze zeggen dat het lente was, dat ze wachten op de zomer en dringend nieuwe kleren wou. Dat ze altijd alles bewaarde in kartonnen dozen, voor het geval dat ze later vergeten zou hoe de wind blies en hoe het licht viel op de gevels van de herenhuizen. Ze

contract had vermeld dat haar kat niet was toegelaten. En dat die kleine lettertjes haar droevig maakten, soms. Ze zegt dat ze het meest op haar vader leek, dat ze een kaartje schreef.

zwaaiden, als witte lakens aan de wasdraden. Dat haar gedachten soms afdwaalden, dat ze het warm water in de badkamer liet lopen tot de rimpels op haar hand kwamen. Ze zeggen dat er ongelezen boeken op de schappen in haar kast lagen. Van hele, hele, hele oude schrijvers die in grote kerkoven aan de rand van de stad lagen. Ze zeggen dat ze verstrooid leek. Ze zeggen, ach ja, ze zeggen zoveel. Bijvoorbeeld dat haar moeder vroeger van de trap gevallen was, maar volgens haar jongste zus was dat per ongeluk. Ze zeggen dat ze soms niet kon slapen en keek naar hoe haar kleren ronddraaiden in de wasseretten. Ik weet niet of het allemaal wel waar is wat ze zeggen, maar ze zeggen dat de buren hebben gezien hoe ze uit het raam sprong van het zesde verdiep en hoe ze wegvloog, hoog in de avondlucht. Een zwarte zwerm zwevende zwaluwen.

Ja, het is zover, het is zover, het is zover. Het is 10 uur, we zijn iets knerend daar, maar dat is helemaal niet erg. Want zo kan dat, we hebben hier toch geen regels bij ons bij Charged. Zaterdagavond, dat wil zeggen dat je u gaat amuseren of al geamuseerd hebt. Voor de mensen die zich geamuseerd hebben op onder andere Curfew Festival. Ik hoop dat als je nu al terug zit van het festival en het luisteren bent, mee ingetuned bent. En dan kun je van de eerste keer genieten van de vibes die overgekomen zijn van Lokersen en dergelijke. Want we hebben hier natuurlijk niemand anders dan Dimitri Koman van de Sherry Moon bij ons. Ja, en ook gekend van Technofiel, hier bij ons in het Gentse, uiteraard van de Charlatan. Dus ja, het gaat vrij plezant worden. Eerst Dimitri Koman, en Dimitri heeft ook nog een paar nieuwe tracks mee, nieuwe promos mee. Dus ja, spitst u oren en bereid u maar voor op een mooi bekoren van mooie muziek. Leuke muziek, maar vooral volle bak party. Na Dimitri Koman is dan tijd voor onze resident Cedo. Maar dat is voor straks. Dus we gaan nu eigenlijk volbak gas geven. Met niemand minder dan Dimitri Koman. Hier bij ons. Bij Charged. Charged. Fully loaded. Charged.

0: Ja, we zijn naar de laatste plaat aan het luisteren van Dimitri Coman. En wat een wijs setje was het, maat. Ik was volledig in de vibe. Ik hoop jullie ook. En ja, het setje, de plaat die nu oplicht, een klein momentje. Die, ja, die kan je vinden. En ik denk dat dat de Vanished Technologies is. Ja, ja, dat is sowieso. Dimitri Coman, Vanished Technologies. Check het op ja, Vibes Addict. Vibes Addict. Nee, Vibes Addict. Kan je vinden op Vibes Addict. En ja, gewoon kopen. Ik weet niet of dat ze nog onlangs nog kunnen vinden, de vinyl. Anders moet je het digitaal kopen. Het is sowieso de moeite. Het wordt gespeeld door verschillende artiesten. Ah ja, check het op Instagram. Je gaat het zetten op de socials. Vrij goede plaat, vrij goede artiest. En ik wil Dimitri zelf ook nog een keer persoonlijk bedanken voor zijn passage hier bij ons bij Charged. Het was echt een topper. Eentje om er de vingers en duimen van af te likken. En dan gaan we straks verder doen met onze resident Cedo. En ja, ik zou zeggen, blijf gewoon hangen. We gaan nu een setje opleggen. En straks is het tijd voor weer even live te gaan. Check it! Charged.
1: Fully loaded. Charged. Charged.

0: Plug it in.
1: Ja, en zo zijn we aan het einde gekomen van onze show, van onze aflevering. Nog eens een dikke merci aan Dimitri Koman voor zijn bezoek hier vandaag in de studio. En ik hoop dat jullie genoten hebben van de laatste set van onze Resident Cedo. Ja, en hij eindigt dan toch wel met een zeer zalig nummer van Anthony Rother. Layers of Emotions, een van de nummers die op zijn gratis album zijn uitgekomen. Dus ja, check gewoon het internet en dan ga je die album kunnen vinden. Dus Anthony Rother, het nummer Layers of Emotions. En check gewoon de album die erop zit. Je kunt hem gratis downloaden. Hij staat boordevol met vrij goeie muziek. Volgende week zijn we er niet, maar volgende week zijn we iets aan het opnemen. Volgende week staan wij op Off Track en gaan wij opnames nemen daar voor het festival. Dus ga gewoon naar dat festival en ja, koop je ticketjes als je ze nog niet gekocht hebt. Het is nog de moment, er zijn nog een paar tickets over, maar ze vliegen de deur uit, dus zet er rap mee. En ja, bedankt voor het luisteren en tot volgende week voor een nieuwe...